0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zegen op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouden.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Radio Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
6: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go! Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man!
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl. Vers
5: aan tafel, vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers aan tafel.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel!
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Radio Oost. De zaterdagochtendshow.

0: De Beatles en Penny Lane.
1: Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. De Zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Bijzonder goedemorgen. Deze weken tot en met halverwege augustus. Dan ben ik hier elke week met iemand anders. Vandaag met Job. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met allemaal op de plek van Bas en Bert. Die zijn lekker vakantie aan het vieren.
2: Heb je gezien waar Bert was?
0: Nee, heb ik niet gezien.
2: Die zit ergens langs een wit strand. Volgens mij in Griekenland, dacht ik.
0: Ja, maar volgens mij is Bert iemand die altijd in Griekenland gaat.
2: Lekker toch?
0: En is Bas eigenlijk een vakantieganger?
2: Goeie vraag. Ja, Bas zit natuurlijk met zijn dieren thuis.
0: Ja,
2: hè?
0: Precies. Ja.
2: Die heeft kipjes, ja. Koetjes, kalfjes. De hele dierentuin.
0: Wat zijn jouw vakantieplannen?
2: Ik ga naar Oostenrijk en naar Italië.
0: Ja, ik zit dus ik weet niet of je het gezien hebt, maar een huisruil te overwegen.
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, kijk, ja, dat wordt een beetje lastig, want ik heb dit met...
2: Is dat gewoon zo simpel als het klinkt?
0: Ja. Kijk, ik woon op dit moment, dit is heel, heel lang verhaal, maar ik woon op dit moment tijdelijk bij mijn schoonouders. En dat komt omdat ons nieuwe huis nog net niet klaar is.
2: Ja.
0: Maar ik dacht wel van, ik wil eigenlijk straks aan het einde van de zomer toch nog wel even gewoon een momentje weg of wat dan ook.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik heb ook wel wat familie die zegt van, nou, wij willen best wel een weekje in jouw nieuwe huis. Moeten we niet gewoon even gaan ruilen? Dacht ik, nou, dat kan sowieso. Maar jij zei, had in de krant gelezen...
2: Ja.
0: Dat het heel populair is tegenwoordig om gewoon überhaupt een huisruil te doen, toch?
2: Nou ja, precies, want vakanties zijn steeds duurder natuurlijk. En er bestaat ergens een heel groot platform op internet, een appje. Daar kun je jezelf aanmelden. En dan kun je zeggen van, ik wil wel ruilen met iemand. Iemand die je niet kent. En dat kan in binnen- en in het buitenland. En ik las dus een verhaal van mensen die waren van Engeland naar Duitsland op vakantie geweest. In Hamburg. En die mensen uit Hamburg, die gingen dus in Engeland in hun huis op vakantie. Stukken goedkoper, die hebben dat al een paar keer eerder gedaan. 5000 pond bespaard.
0: Zo.
2: Ja, het is gewoon huisje ruilen, klaar. En die mensen zeggen, ja, naast dat het heel goedkoop is... kom je eigenlijk ook op andere plekken. Want je zit niet in saaie hotels in de stad, je komt niet op vakantieparken. Je zit gewoon midden in de wijk, waar de normale inwoners ook zitten. Dus je ziet eigenlijk hele andere dingen op vakantie.
0: Zou jij zoiets zien zitten?
2: Ja, als je een beetje goed van vertrouwen bent, wel. Maar ik denk meteen van, ja, als ik vreemde mensen in mijn huis heb zitten... die nemen alles mee.
0: Ja, en daarnaast, wie wil er in Weerseloos zitten?
2: Ja, dat is ook wel weer
0: ja,
2: zo.
0: Ja, toch, dat is de andere kant van het verhaal. Goedemorgen, we gaan snel beginnen aan de zaterdagochtendshow. Ik heb veel muziek voor je meegenomen. We praten hierbij over alles in Twente. Zometeen info Mark Entry.
3: De

0: Mark Anthony en Je Sanctum hier bij Radio Oost. Inmiddels is het 17 minuten over 8, tijd voor de hoofdpunten uit de kranten. Ik heb de Telegraaf voor je meegebracht vandaag, in alle vroegte doorgelezen. Het doek valt voor Soldaat van Oranje. Nog één laatste rondje op de iconische motor en dan is het over. En uit voor Soldaat van Oranje, de langslopende musical van Nederland. Die speelt morgen voor het laatst. Leuk om even te melden, straks volgend uur ga ik bellen met een van de acteurs uit Soldaat van Oranje. Uit Overijssel, ja.
1: Vet.
0: Heel leuk inderdaad. Ben jij een musical man?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Helemaal niet.
2: Volgens mij ben ik de enige in Nederland die Soldaat van Oranje nog nooit heeft gezien.
0: Nou, dat moet bijna inderdaad. Nou goed, dus na 16 jaar inderdaad, dan zou je zeggen dat echt iedereen het wel gezien heeft. Ik heb het wel gezien ook.
1: En?
0: Ja, heel mooi.
1: Ja, was vet?
0: Mooi. Ja, tuurlijk. Ja, dat decor is waanzinnig. Ja, sterker nog, ja, ik ben ook niet heel erg een musical liefhebber. Mijn vriendin wel.
1: Ja.
0: Dus die wil heel graag, die wil dan als verjaardagscadeau graag een mooie musical. Dus wij gaan morgenmiddag naar de Harry Potter musical.
1: Oh,
0: in het Circus Theater, ja.
1: Ik heb wel vette verhalen over gehoord.
0: Heel nieuwsgierig naar, ja.
1: Ja. Voorpagina van de Tubantia dan. Daar staat een verhaal over een man die verwaarloosde paarden helpt. Hij stapt nu naar de rechter omdat een forum op internet hem zwart loopt te maken. En daardoor loopt hij naar eigen zeggen allemaal donaties mis. Ja, die paardenredder die zoekt ernstig mishandelde dieren op, verzorgt ze en zoekt er weer een nieuw thuis. Ja, klinkt mooi allemaal. Maar critici zeggen nu dat hij dat niet altijd eerlijk doet. Hebben ze dus een verhaal over geschreven. Op dat forum is die man het niet mee eens en die stapt nu naar de rechter omdat hij dat smaad vindt.
0: Ja. Dan in de Telegraaf ook nog een artikel over het Belgisch tolvignet. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar de invoering van het tolvignet op de Belgische wegen, dat gaat binnenkort gebeuren, hè, vanaf 1 mei 2027. En dan is het idee dat je €125 per jaar moet betalen als je tenminste het hele jaar daar over het matige asfalt wil gaan rijden.
2: Ik wil net zeggen, dit is echt voer voor slechte grappen. Grappen over slechte asfalt.
0: Maar in de krant gaat het met name over een stukje discriminatie. Want het is namelijk zo, de Belgen zelf, die worden financieel gecompenseerd. Die hoeven amper wat te betalen. Dus het is dus met name om de buitenlanders geld te laten betalen voor het rijden op die wegen.
2: Maar dit gebeurt in andere landen toch ook? Want als je naar Oostenrijk bijvoorbeeld gaat, heb je ook zo'n ding nodig.
0: Dat klopt, maar ik weet niet hoe het daar zit voor de Oostenrijkers zelf. Of die ook korting krijgen of niet.
2: Ja, dat is misschien een ander ding om uit te zoeken. Maar ze hebben ze in ieder geval geld om dat asfalt een beetje op te knappen daar.
0: Ja, mag ook wel eens.
2: Ja. Verhaal in het AD dan. Er staat echt wel een vet verhaal in. Want met die bloedverziekende hitte van deze dagen zijn we natuurlijk allemaal op zoek naar manieren om het koeler te krijgen. Nou ja, het AD heeft misschien wel de oplossing gevonden in China. In de stad Yuncheng. Wie heeft er nog nooit van gehoord? Hebben ze van die gigantische wolkenkrabbers staan. En bovenop die wolkenkrabbers staan allemaal vernevelingsinstallaties.
0: Oh.
2: Dus als het daar dan een keer 40 graden wordt, dan zit er een man op een knop te drukken van zet die dingen maar aan. Ja, en dan komen er dus van die, wat is het? Van die koude damp komt er dan over de stad heen.
0: Maar boven vanaf een flatgebouw?
2: Ja, serieus.
0: Maar haalt dat überhaupt de grond? Want je zou zeggen, dat verdampt dan toch gelijk weer in de zon?
2: Goeie vraag. Ik denk wel dat het werkt. Ja, ik denk niet dat je de hele stad te koel mee krijgt. Want het zijn natuurlijk gigantische steden in China. Maar een beetje om dat flatgebouw heen.
0: Maar nou is wel even de vraag in Overijssel, hoeveel flatgebouwen hebben we?
2: Want ja, niet zoveel. Ja.
0: Nee.
2: Ik zat al te denken, waar kun je dat in Overijssel doen? Zo'n vernevelingsinstallatie op de Alfa-toren zetten? Of op de grote kerk in Deventer of zo?
0: Ja.
2: Maar ja, ik weet niet of dat nou echt een oplossing is.
0: Nou, dat zal alles vandaag in de krant. Een bijzonder goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Zometeen Guus Meeuwis. En dit is eerst Madonna en Like a Virgin bij Radio Oost.

Goedemorgen jongens en ik ook van jou bij Radio Oost. Ja, je weet het, een bijzonder warme dag wordt vandaag. Daar is op dit moment nog weinig van te merken. Hoe het precies zit hoor je zo meteen in het weerbericht van Gert Voerman. Eerst heb ik Elton John voor je. Dit is I'm Still Standing.

0: Elton-Jan Amstel, standing bij Radio Oost. Inmiddels is het bijna 8:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Job.
1: Yes, in Enschede zijn vorig jaar bijna 160 mensen gedwongen opgenomen. De burgemeester neemt zo'n besluit als iemand bijvoorbeeld psychotisch, verward of verwaarloosd is. Op basis van een advies van een deskundige neemt de burgemeester dan zo'n besluit. Het aantal crisisopnames in Enschede schommelt. 4 jaar geleden waren er 135 gevallen. Een jaar later bijna 200. Nu ligt dat aantal dus rond de 160. Vanaf vandaag geldt weer het Nationaal Hitteplan. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, worden aangeraden voorzichtig te zijn. De komende dagen wordt het zonnig, met temperaturen rond de 30 graden of iets daarboven. Door de hitte lopen ouderen meer kans op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoertes. Het advies is om op koele plekken te blijven en veel te blijven drinken. Ontwikkelaars van woonwijken in Zwolle moeten zo snel mogelijk hun plannen doorgeven aan de gemeente. Anders heeft een nieuwe wijk mogelijk geen plek meer op het stroomnet. Volgens de gemeente zijn nog niet alle woningbouwplannen in Zwolle bekend. De gemeente wil die aanvragen snel binnen hebben, want het stroomnet is nagenoeg vol. Met een vervroegde aanvraag voor een stroomaansluiting hoopt de gemeente dat er voor nieuwe huizen nog plek is op het net. En op het WK voetbal heeft Spanje de halve finale bereikt. Het was een zwaar bevochten overwinning tegen België gisteravond. Het leek uit te draaien op 1-1 en verlenging tot de 88ste minuut. Ja, dus won Spanje met 2-1. Dinsdag spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond is er nog een kwartfinale wedstrijd tussen Noorwegen en Engeland.
0: En dankjewel Job. Gaan we door naar het weer. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Evers.
0: Ik zat me een beetje af te vragen vanochtend. Ik reed hier naartoe. Ik denk, nou, dat zal een heerlijke zomerochtend worden. Zo een beetje die zon die langzaam opkomt. Niks was minder waar.
2: Nee, het ziet er grijs uit. Laaghangende bewolking, net zoals gistermorgen. Maar toen is het ook goed gekomen. En als je kijkt naar de actualiteit, dan zie je juist van boven Duitsland de laatste half uur de bewolking heel snel oplossen. En die opklaringen komen onze kant op, dus het komt goed. Bewolking heeft wel voor een wat zachtere nacht gezorgd. En normaal zitten we rond de 14 graden. Nou, Lochem zat op 15,3, Hengelo 16,5, Kampereiland 16,3 en Ols 16 graden. Zo veel plaatsen rond die 16 graden. Vanochtend dus grijze starts. In de loop van de ochtend zullen er steeds meer gaten invallen. En uiteindelijk, ik denk al eind van de ochtend, uiterlijk begin van de middag, dan is het helemaal verdwenen. En dan is het droog en zonnig. Die temperatuur loopt snel op, boven de zomerse grens van 25 graden. Ik ga uit van een graad of 28, misschien 29 in het noordwesten. En 29, regionaal 30 graden in het zuidoosten. Ja, als die wolken een uurtje langer blijven hangen, dan is het een graadje minder. Maar het wordt zomers warm. Met een matige wind uit de noordoostelijke richting. Dus het komt goed, moet nog even geduld hebben.
0: Ja, men heeft het overal over het hitteplan. Is het dan nog steeds wel van kracht of valt het toch een beetje tegen?
2: Nee, die hitteplan is, als de maximumtemperatuur gedurende een paar dagen, ik dacht drie, gemiddeld boven de 27 graden uitkomen. Nou, dat gaat vandaag lukken, hè, want we komen op de 28 of meer uit.
0: Ja.
2: Dus die hitteplan is wat dat betreft wel terecht. En vanavond of vannacht dan zie je in ieder geval een mooie zomerse avond. Met temperaturen nog lang boven de 25. Tegen middernacht rond de 20. En uiteindelijk vannacht 14 tot 15 graden. Misschien weer wat bewolking eind van de nacht van het noorden uit. Het lijkt allemaal wat minder te zijn. Maar het zou kunnen zijn dat we morgenochtend hier en daar weer met bewolking starten. Of een paar wolkenvelden. Dan komt de zon er weer bij. Temperatuur morgen gaatje minder, zo'n 27 tot 28 graden op veel plaatsen. En opnieuw een matige wind uit de noordoostelijke richting. Dus die echte tropische temperaturen die boven het zuiden van Nederland worden verwacht, van 30 of 30 en plus, ja, die hebben we niet. We zitten veelal zo tussen de 27 en 29 graden.
0: Maar dat is eigenlijk gewoon lekker zomers weer.
2: Ja, lekker zomers weer. En dat wordt nog doorgetrokken, want kijk je naar de maandag, de dinsdag en de woensdag volop zon. Zo af en toe een keer in de ochtend van laaghangende bewolking vanaf de Noordzee. Maandag vergelijkbare temperatuur. Maar het zou best eens kunnen zijn dat dinsdag en woensdag die temperatuur toch op meer plaatsen en boven die 30 graden gaat uitkomen. Dus dan hebben we de tropische grens ook te pakken. Dus de zomer zit stevig in het zadel. Zij dat het een andere variant is van eind juni, toen we echt een hele, ja, toch wel een historische hittegolf te pakken hadden.
0: Ja, Gert, dan rest mij nog één vraag. Dat is, je hebt natuurlijk elke zaterdagochtend hier een prachtige verzoekplaat. Waar heb je zin in vandaag?
2: Ja, toch even de Summer Nights van Grease, wat mij betreft.
0: Ga ik voor je draaien, dankjewel en tot straks. Okay.

0: Mr. Robbie Williams en Tripping hier in de zaterdagochtendshow. Job, als je zo even naar het wereldwijde nieuws kijkt, wat valt erop?
1: Ja, er is een gijzeling aan de gang in een supermarkt in Duitsland. Best wel heftig klinkt dat. Dus volgend jaar zal er wel een Netflix-serie van komen. Gok ik zo. Maar eigenlijk is er nog veel belangrijker nieuws uit Engeland. Want artiest Pitbull stond daar gisteravond in Londen op te treden.
0: Mr. Worldwide!
1: Mr. Worldwide, ja. Zeker. Hij treedt overal op. Hij heeft er best wel een vet wereldrecord gevestigd.
0: Ja?
1: Je moet even weten van Pitbull, die man is zo kaal als wat. Er zit geen stoppel op zijn hoofd. Het is echt zo glad als een biljartbal zijn hoofd. En het is al wel langer een running gag dat als je naar Pitbull zijn concert gaat, dat je dan een bold cap op doet. Dat je dan zo'n rubberen ding over je kop heen trekt, zodat je lijkt dat je kaal bent. Dat je eruit ziet als Pitbull. Nou, dacht Pitbull, daar kan ik wel wat mee. Laten we een wereldrecord vestigen. Dus gisteravond in Londen, in die zaal, stonden 20...

0: Is dit jouw ultieme kroegplaat?
1: Absoluut.
0: Serieus? Ja, ben jij een Hazesman?
1: Met 10 bier erin. Ja. Een beetje op datzelfde niveau als Hazes zelf eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus deze plaat komt keurig op tijd voor jou.
1: Ja. Wel een beetje vroeg, hè? 8:50 om al Hazes te draaien.
0: Vanmiddag een nieuwe editie van de Toppers van Toen. Oenen die neemt je mee naar de zomer van 1986. Dat is het jaar waarin de kernramp van Tsjernobyl plaatsvond. Daar is trouwens een hele indrukwekkende serie over gemaakt die ik nog steeds moet kijken.
2: Die was echt heel vet.
0: Ja, dat zegt iedereen tegen mij. Dus ik heb me ook voorgenomen dat ik dat nou de komende week in de vakantie eindelijk eens een keer ga doen. Het is het jaar waarin Argentinië wereldkampioen werd in Mexico met de hand van God.
2: Oh, was dat jaar? Ja. In het Azteca-stadion.
0: Tegen Engeland inderdaad. Mijn naamgenoot Evert won voor de tweede keer de Elfstedentocht. En het is het jaar waarin wij een 12e provincie toevoegden aan het Koninkrijk.
1: Ja, Friesland. Oh nee.
0: Nou, die scheiden zich bijna van de rest van Nederland. Nee, Flevoland natuurlijk, ja. Hey, zoals elke week gaan we de top 40 herschrijven van in dit geval dus 11 juli 1986. Heel simpel, je mag uit de hele lijst kiezen. Je kiest er 10 liedjes uit. En de meest gestemde liedjes, de top 10 daarvan, die wordt gedraaid vanmiddag tussen 5 en 6 bij Oene. Dan dacht ik ga alvast mijn lijstje invullen. Ik heb een selectie gemaakt. En ik heb dus ook een aantal vast meegenomen. Jij mag er eentje kiezen die we nu alvast draaien.
1: Check.
0: Komt-ie, dit is de eerste. Patti LaBelle, Michael McDonald en All My Own. Ik zie nog weinig enthousiasme.
1: Ik moet dit even in me opnemen.
0: Heb ik nog een keer Michael McDonald voor je, maar dan met de Doobie Brothers. What a Fool Believes.
1: Deze staat nu virtueel bovenaan.
0: Heb ik deze nog van Jermaine Stewart.

0: Als ik dit zo zie, je kan zo bij 3 voor 12 aan het werk. Jongen, wat een zuur. Ja, nou kom maar op.
1: Beetje zure stukjes schrijven.
0: Ja. Ja, giet die flessen zijn maar leeg.
1: Nee, we gaan voor de Doobie Brothers.
0: Oh, toch wel.
1: Ja, gezellig.
0: Ga ik in ieder geval draaien. Vanmiddag dus die nieuwe lijst. Je kan stemmen als je even naar de Facebookpagina van Oost gaat. Dan vind je het stemformulier keurig bij de foto van Oene. Geef jouw 10 favoriete liedjes door. Hoor je ze vanmiddag terug dus in Toppers van toen. En dit zijn de Doobie Brothers bij Oost.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
22: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Womack en Teardrops.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Bas en Mert zijn lekker vakantie aan het vieren. Daarom de komende weken zit ik op die plek. Goedemorgen, ik ben Evert. Tegenover mij zit Job.
2: Goedemorgen.
0: Terwijl een groot aantal muziekconnoisseurs dit weekend naar Rotterdam reizen voor North Sea Jazz, kun je ook gewoon in onze eigen provincie naar festivals en optredens. In Deventer zijn de Haven Eiland Sessies, oftewel Heis XL, met een jam sessie waar je zelf aan mee kan doen en verschillende muzikale acts. En in Luttenberg vind je het Lil Hill Festival, dat is een muziekfestival. Of zoals de organisatie het zelf zegt, we gaan voor de 27e keer 43 bier in onze giegel kieperen en naar muziek luisteren.
2: Lekker toch?
0: Ja, heerlijk.
2: Ja, klinkt als een topfestival.
0: Nee, dat is echt een omschrijving op de website. En Soldaat van Oranje stopt na 16 jaar. Dat is morgen die laatste. Daar zijn we het er meer over. Want we hebben hier in onze provincie ook iemand die daarin speelde. En dat is er ons van weet. Het WK voetbal gaat er natuurlijk ook weer verder vandaag. Vanavond om 11 uur neemt Noorwegen het op tegen Engeland. En daarna 3 uur 's nachts is het aan Argentinië om korte metten te maken met de Zwitsers. Toch wel een van de grote verrassingen in het toernooi. En ja, naast voetbal wordt er natuurlijk ook volop gefietst. Vraag

0: Etappetje nummer 8 staat vandaag op de planning van Périgueux naar Bergerac. Mais oui. Etappe is zo vlak als het voorhoofd van Pitbull. Er zit helemaal niks op. Geen heuveltje, niks te bekennen. Het wordt gewoon sprinten in de straten van Bergerac. Waar ga je dan naar kijken? Nou, bijvoorbeeld naar de Nederlander Olaf Kooi. Die won afgelopen woensdag uit mijn hoofd voor het eerst een sprintrit in de Tour de France. En gisteren was het ook sprinten. De Belg Tim Merlier was toen de beste. Als je vanmiddag plannen hebt, gewoon gaan doen. Je moet er gewoon even om 5 uur de tv aanzetten. De laatste 5 of 10 kilometer kijken. Heb je echt genoeg gezien? Want die volle 180 kilometer, die hoef je echt niet vol te maken.
1: Je zegt, vandaag is niet de meest spectaculaire
0: etappe.
1: Nee, nou goed. Dankjewel Job, dan doen we het daarmee.

0: van de mooiste liedjes van The Eagles, The New Kid in Town. Ja, over precies die situatie, hè, wat er gebeurt op het moment dat je niet meer de enige artiest bent die er is. Want ja, zodra er weer iemand nieuw is, dan krijgt hij alle aandacht. En wat gebeurt er dan met je eigen band? Mooi liedje, je hoorde dus The Eagles.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights. Dit is de nieuwe.

0: Mea en All About the Money bij Radio Oost. Als je een hitlijst zou maken met de beste tunes ooit gemaakt in Nederland, dan denk ik dat deze heel hoog zou staan. Toch is het gelijk Rutger Hauer voor je. Na 16 jaar stopt de musical Soldaat van Oranje. Het is toch wel bijzonder. Het is de langslopende musicalvoorstelling van Nederland. Hij wordt dit weekend voor het laatst gespeeld. Acteur Guus Boswinkel uit Deventer die weet als geen ander hoe het is om daarin te spelen. Hij heeft er namelijk jaren in gespeeld. Guus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In welke tijd zat jij daar?
1: Ik zat daar, moet ik even goed nadenken, tussen 2021 en 2023.
0: Ja, en hoe was je daar zo ingerold?
1: Ja, auditie doen.
0: Ja, ik heb geen idee hoe dat gaat, want je bent nog een vrij jonge acteur. Al heb je al best wel veel ervaring natuurlijk. Was dit de eerste grote musical waar je in zat?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. In Nederland wel. Ik had daarvoor ook al in 40-45 ook een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog gespeeld. In België. Maar dit was in Nederland mijn eerste grote voorstelling. Ja.
0: En dan heb je wel gelijk een enorme voorstelling te pakken, maar natuurlijk een heel bizar decor en zo ook. Hoe heb je dat gevierd toen je dat hoorde?
1: Nou, heel goed gevierd. Ik heb eigenlijk direct mijn broer gebeld. Weet ik nog. Dat is iets wat wij eigenlijk altijd doen. Dus als ik een nieuwe show heb, ergens wordt aangenomen, dan bel ik eigenlijk altijd direct mijn broer. Dus ik heb het eigenlijk zo gevierd. Ja, dat is gelijk heel, heel blij en alsof de wereld aan je voeten ligt, zeg maar. Zo'n gevoel.
0: Even terug naar die musical zelf. Hè? Want je had een, ik begreep dat je was in instantie understudy, maar wel van een echt grote rol.
1: Ja, ik inderdaad van de rol van Bram. Dat was een heel, heel heftig, ook wel proces als in... Er gebeuren gewoon hele heftige dingen in de voorstelling. En dat moet dan allemaal heel rustig per scène worden opgebouwd, omdat het anders te heftig is om te bevatten. Want die rol die wordt ook als een van de eerste uit de vriendengroep van Erik Hazelhoff Roelsema wordt die geëxecuteerd. Dat zijn hele heftige dingen om te moeten spelen. Dus dat bouwen ze dan per scène. In de repetities bouwen ze dat op, zodat je niet alles in één keer tot je moet nemen.
0: Toen jij die sollicitatie had, dus die auditie had, dan wist je gelijk dat het voor die rol ging?
1: Daar word je heel gericht, word je daar voor gevraagd. Dus ik werd dan gevraagd voor ensemble met understudy Bram.
0: Want je zegt het is best wel een heftige scène die je ook gelijk uit moet acteren. Dus het lijkt me ook een enorme uitdaging. Ik kan me voorstellen als je dan naar zo'n grote musical gaat, dat je denkt, nou doe me eerst maar een rol die een beetje, low-key is. Of die een beetje vrolijk is, waar ik niet voor de grootste uitdaging moet te staan.
1: Ja, het is als acteur natuurlijk wel mooi om te mogen doen. Zeker ook omdat het zo'n zwaar verhaal is ook. Over iets wat ons allemaal heel erg raakt, denk ik dagelijks nog steeds. Is het juist ook heel erg mooi om te mogen doen. Dus in die zin heb ik er op die manier nooit over nagedacht. Ik vond het eigenlijk alleen maar een eer om te mogen doen. Ja.
0: Het is de langslopende Nederlandse voorstelling. Waarom denk je dat die zo langlopend is? Waar zit de kracht in?
1: Ik denk dat de kracht heel erg zit in het verhaal. Een verhaal over vriendschap. Een verhaal over iets wat ons nog steeds heel erg... wat wij ook allemaal dagelijks nog steeds meemaken. Natuurlijk wel wat verder weg, hopelijk. Wat het verhaal wat verteld moet blijven worden. Ik denk dat daar heel erg de kracht in zit... Dat wij hopen dat het allemaal nooit meer zo dichtbij komt. En het is ook weer realistischer dan ooit, helaas, denk ik. En heel erg aanwezig in de wereld. Dus ik denk dat dat de kracht is en blijft... is gebleven voor de voorstelling Soldaat van Oranje.
0: Nou is het een bijzonder weekend, want het is natuurlijk niet alleen het afscheid van Soldaat van Oranje, maar ook de andere musical waar je op dit moment in speelt.
1: Klopt, ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Hoe zit dat?
1: Dat is zeker waar.
0: Om welke musical gaat dat?
1: Dat is Doe Maar in Leusden.
0: Ja, leuk. En ben je er eigenlijk morgenmiddag ook bij het afscheid?
1: Zeker weten. Ja, absoluut. Daar zijn we met z'n allen bij Soldaat van Oranje. Met alle acteurs die daar ooit in hebben gespeeld. Ja.
0: Is er überhaupt nog wel ruimte dan voor normaal publiek? Of zit het echt alleen maar vol met iedereen die er 16 jaar lang aan meegewerkt heeft?
1: Nee, vanavond is volgens mij de laatste reguliere voorstelling.
0: Ja.
1: En dan morgen inderdaad de laatste voorstelling voor iedereen die daar ooit de afgelopen 16 jaar bij betrokken is geweest. Ja.
0: Nou, ik wens je er heel veel plezier bij. Vandaag in ieder geval dus bij Doe Maar en morgen daar bij Soldaat van Oranje. En leuk je even gesproken te hebben zo'n zaterdagochtend.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijn weekend.

0: Jan Smit, en als de morgen is gekomen, inmiddels 4 minuten over 9:30. Het nieuws krijg je van Job Voost.
1: Vorig jaar zijn er in Enschede 160 mensen gedwongen opgenomen. Zijn mensen die bijvoorbeeld zichzelf hebben verwaarloosd of anderen wat aan wilden doen. De burgemeester neemt uiteindelijk het besluit voor zo'n crisisopname na het advies van een deskundige. Het aantal crisisopnames in Enschede schommelt. 4 jaar geleden waren het er 135, maar een jaar later bijna 200. Nu ligt het aantal dus rond de 160. Vanaf vandaag geldt weer het Nationaal Hitteplan. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, worden aangeraden voorzichtig te zijn. De komende dagen wordt het zonnig, met temperaturen rond de 30 graden of iets daarboven. Door de hitte lopen ze meer kans op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoertes. Het advies is om koele plekken op te zoeken en veel te blijven drinken. Ontwikkelaars van woonwijken in Zwolle moeten zo snel mogelijk hun plannen doorgeven aan de gemeente. Anders heeft de nieuwe wijk mogelijk geen plek meer op het stroomnet. Volgens de gemeente zijn nog niet alle woningbouwplannen in Zwolle bekend. De gemeente wil die aanvragen zo snel mogelijk binnen hebben, want alleen dan kunnen die huizen nog aangesloten worden op het stroomnet. En ja, dan nog een bericht uit de categorie bijzondere hobby's. Erik uit Hoornhorst verzamelt voetbalshirts. Hij heeft een hele bijzondere collectie. Eén shirt daarvan uit die bijzondere collectie mag weg. Dat is het EK-shirt van 1988, waarin Nederland dus Europees kampioen werd. En daar wil hij het symbolische bedrag van €888 voor hebben.
2: Deze heb ik jaren geleden gekocht van een verzamelaar uit Maleisië. Die heeft heel lang in mijn collectie gezeten, maar ik heb dus een andere bemachtigd die wel in mijn maat is. Dus deze mag vertrekken.
3: Wat heb je er toe voor betaald, mag ik dat vragen?
2: Ik heb daar toen iets meer dan €500 voor betaald.
3: Dat shirt is gedragen ook?
2: Nee, dit is gewoon een fanshop versie. Dus daar staat verder geen rugnummer.
3: Waarom is die nou zoveel waard dan?
2: Nou, dat is dan natuurlijk omdat Nederland het EK van 88 gewonnen heeft. En hij was eigenlijk, de spelers vonden het helemaal geen mooi shirt. Dus hij is mooi van lelijkheid, zeggen de veel. En vandaar dat hij nu ook zo duur is.
1: Ja, op zich valt €888 nog mee. Want in het wereldje gaan nog veel grotere bedragen rond. Zo ging er ooit een shirt van de Braziliaan Romario voor €20.000 naar een nieuwe eigenaar.
4: Maar hij wilde €888 voor hebben. En heeft er voor €500 gekocht. Dus dit is eigenlijk al dikke winst.
1: 300.
4: Maar gaat het nog wel een goed doel? Of is dit echt gewoon voor eigen portemonnee?
1: Nee, ik denk de BV Erik.
4: Oh ja.
1: Gok ik zo. Tenminste, als ik Erik was, had ik dat wel gedaan.
4: Ja, dankjewel, Job.

0: Spano Ballet en Only When You Leave Radio Oost. Oh, heb jij het nieuwe album van de Stones al gehoord?
1: Nee. Compleet langs mij heen gegaan.
0: Oh, dit is gisteren uitgekomen. Heet Foreign Tongues. En het is onvoorstelbaar dat ze nog steeds gewoon muziek uitbrengen, toch? Hij is 82.
1: 82,
0: Mick Jagger.
1: Dan vraag ik me wel af, is dat dan nog net zo goed als vroeger?
0: Nou, ik zal je eerlijk zeggen, kijk, ze hebben een paar jaar geleden dat Hackney Diamonds album uitgebracht. Ja. 3 jaar geleden. Dat was, nou, was best een oké album. Deze is echt wel beter.
2: Echt?
0: En de grap is, want ik heb laatst ook het nieuwe album van Paul McCartney beluisterd. Dat is mooi, er zitten mooie liedjes op. Maar daar hoor je wel echt een man die heel veel ouder is geworden door de jaren heen. Dat hoor je ook echt in de stem. En ik vind bij Mick Jagger, dit had gewoon ook 30 jaar geleden uitgebracht kunnen worden. Ik zal je gewoon een paar stukjes laten horen. Mm-hmm. Dit was de vorige single, In The Stars.

0: Ja, grappig toch? Ja, het is gewoon best goed gedaan. Sowieso een leuk album hoor. Er staan ook samenwerkingen op met Paul McCartney, met Steve Winwood, met Robert Smith van The Cure.
1: Mm-hmm.
0: Die klinken allemaal. Ja, grappig toch? Ja, het is gewoon best goed gedaan. Sowieso een leuk album hoor. Er staan ook samenwerkingen op met Paul McCartney, met Steve Winwood, met Robert Smith van The Cure.
1: Mm-hmm.
0: Die klinken allemaal echt wel wat ouder, maar ja, ik weet niet hoe hij het doet. Maar Mick Jagger is jongens van altijd hier, ook met die falsetstem, jongen, niet normaal. Ik ga een nieuwe single van je draaien van het nieuwe album, dus van Foreign Tongues, Rolling Stones. Dit is Jealous Lover.

0: Tijd om mooie prijzen weg te gaan geven. Dat doen we in het volgende spel, de frequentieband. We zitten midden in de zomervakantie. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij vroeger als ik op vakantie ging, als we dan in het buitenland kwamen, dan mocht ik altijd even zo de autoradio langs de frequentieband scannen op zoek naar een leuk station met leuke liedjes erop.
1: Dat is leuk, hè?
0: Dat is heerlijk. Dat geeft mij gelijk dat vakantiegevoel. Vooral als je in Duitsland of Frankrijk komt met al die onverstaanbare natuurlijke zenders en dingen die er voorbij komen. Duitsland een hele stijve radiolandschap. Mm-hmm. Maar goed, dat is ook het idee achter dit spel. Ik ben afgelopen week in de oude Kia van Job. Samen zijn we even Nederland ingereden. We hebben ergens geparkeerd en we hebben daar op de autoradio zijn we zo langs de frequentieband gaan scannen. Hebben we er opname van gemaakt. En er zit een bijzondere link tussen alle liedjes die je zo meteen hoort. Dus je mag alle reclames, alle jingles, al het nieuws, alle andere dingen mag je volledig overslaan. Die zijn helemaal niet relevant. Het gaat enkel over de muziek die je hoort. Maar er zit een link tussen de liedjes. Kan in de artiestennaam zitten, in de tekst, in de titel of een combinatie daarvan. Ik ben heel benieuwd. Het is één woord. Daar zijn we naar op zoek. Luister goed.

0: NOS op 3.
1: In de Verenigde Staten. Daar is voor het eerst een anticonceptiepil goedgekeurd.
2: Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar.
3: Voor alle andere bedrijven zijn de mobieltjes aangepast.
4: Ja, ik ben benieuwd. Heb je hem ontdekt? De link die tussen deze liedjes zit. Kom erop, stuur hem even in. Mag via de app van Radio Oost. Of je mag hem ook bellen. Dat is natuurlijk altijd goed ook. Kom erop met jouw antwoord. Hoor je zometeen de uitslag en maak je kans op mooie prijzen. Yeah.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
8: Geeft ruimte.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Wordt grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
11: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
16: Nou,
15: Waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Kiss, and I was made for loving you.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Bijgestaan door Job, allemaal op de plek van Bas en Bert die lekker vakantie aan het vieren zijn.
2: Ja, zeg het wel, hè.
0: Nou ja, geef ze groot gelijk, of geef ze ongelijk. Ze zitten hier natuurlijk het hele jaar.
2: Ja, precies.
0: Volgens mij is Bert de man met de meeste overuren van heel Nederland ongeveer.
2: Hey, als je op vakantie gaat, even, ga je dan met het vliegtuig?
0: Nou ja, soms. Kijk, eerlijk is eerlijk. Sommige mensen houden heel erg van vliegen zelf. Die vinden het heerlijk om in de vliegtuig te zitten. Dat heb ik niet. Ik zie vliegen een beetje als een veredelde busreis door de lucht. Ja, snap je wat ik bedoel? Het zit altijd krap. Je zit gewoon met die knieën tegen een stoeltje aan. Maar het gaat wel veel sneller natuurlijk dan de bus. Dus ja, soms dan moet het.
2: Ja, heb je dat verhaal gehoord van die gozer die terugkwam van vakantie in Griekenland terug naar Duitsland?
0: Ja,
2: echt. Toen ik dit las, ik dacht echt, ik ga nooit meer vliegen. Die man zat
0: je dat vertel, ja.
2: Hij zat in zijn Ryanair-toestel en er brak iets af van de motor. Dat vloog in het raampje, waardoor het raampje dus openbrak. En hij had zijn gordel niet om, dus hij werd naar buiten gezogen.
0: Ja, maar hij hing echt tot aan de schouders ertoe uit, hè?
2: Ja, volgens mij met zijn hoofd hing hij naar buiten. Ja. En dan met zijn schouders werd dat nog een beetje tegen die zijkant van het vliegtuig aangedrukt. Dus hij vloog, thank God, niet naar buiten. En hij staat daar echt een paar minuten vast. En ja,
0: ze hebben echt met mannenmacht er naar binnen gesleurd.
2: Dat zie je ook voor je. Dat hij gewoon met zijn benen daar hangt. En dat je mensen, dus die man, weer naar binnen ziet trekken.
0: Maar als je dat ook ziet, dan stap je toch nooit meer in een vliegtuig, of wel?
2: Het is echt doodeng. Ja. Er zijn ook gewoon filmpjes van gemaakt en online gezet. Jazeker.
0: Ja, dat vind ik ook te schandalig voor. Niet dat hij eruit hangt.
2: Nee.
0: Ze zeggen dat toch te schandalig voor woorden. Dat mensen dat vrolijk gaan staan filmen en niet even te hulp schieten.
2: Ja, man.
0: Ja. Nou goed, voorlopig niet vliegen. Wij zitten hier nog de komende weken.

0: De frequentieband. Vorige uur scanden wij de frequentieband af. Daar hoorde je verschillende liedjes, reclames, nieuws, werk wat allemaal. Het ging met name om die liedjes. Die liedjes zat namelijk een link tussen. Ipe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zat in de auto te luisteren. Je dacht gelijk, nou, dit is makkelijk. Dit hoor ik wel.
1: Ja, zeker weten. ik wist het bij de tweede al.
0: Je wist het bij de tweede. Nou, dan doe je het goed. Want ik moet zeggen, ik krijg er veel mensen binnen met echt wel foute suggesties, hoor. Mensen zeggen dat ze denken dat het relaxed is, bijvoorbeeld. Of gevoel. Of nee, zomer of
1: ja,
0: telefoon.
1: Mooi fout.
0: Ja, een mooi fout. Wat zorgde ervoor dat jij gelijk overtuigd was?
1: Nou, het eerste nummer wat ik hoorde was van Herman Brood. Het tweede nummer wat ik hoorde was van Herman van Keken.
0: Ja?
1: Die is nog uit mijn jeugd. En de derde was, die heeft Herman in de bandsnaam. En ja, toen ik Agda en de Munnik hoorde, toen wist ik het helemaal zeker.
0: Ja, precies. Want we hadden inderdaad Herman's Hermits, inderdaad No Milk Today. We hadden nog, even kijken, het regent zonstralen van Agda en de Munnik. Oftewel, Herman op het terras.
1: Herman zit op het terras.
0: Ja, exact. En Herman van Veen.
1: Of Herman van Veen, ja.
0: Herman van Veen.
1: Bekeken,
0: ja. Nou,
1: goed, ik zat met Herman goed.
0: Ja, je zat zeker goed. Goed nieuws, dat betekent dat jij gewonnen hebt vandaag het Radio Oost prijzenpakket.
1: Hartelijk leuk.
0: Ja. Komt zo snel mogelijk jouw kant op. Waar zit je het meest op te wachten? De overhandschoenen? Wat zit er nog meer in, Job? Jij weet het op dit moment.
2: Ik ben niet van de afdeling prijzen. Oh. Ik heb echt geen flauw idee wat erin zit.
0: De overhandschoenen, de zonnebril hebben we volgens mij nog.
1: Doe die overhandschoenen maar eens, prima.
0: De overhandschoenen komen zo snel mogelijk je kant op. Succes met de hitte vandaag.
1: Hartelijk bedankt.

0: Wet, wet, wet en Angel Eyes bij Radio Oost. Ik heb je vorige week verteld dat ik midden in een verhuizing zit. Het oude huis is al verkocht en overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Maar onze nieuwe woning is nog niet helemaal klaar in Zwolle. Dus woon ik tijdelijk bij mijn schoonouders. Dat is best even wennen. Ook wel heel gezellig. En al onze spullen staan er dus opgeslagen in de schuur in dozen. Dus een paar weken geleden moest ik alles inpakken voor die verhuizing. En toen kwam ik ook langs mijn oude cd-collectie. Die stond er wel een beetje te verstoffen, want eerlijk is eerlijk, hoe vaak draai je nou nog echt een cd uit die collectie? Wat er wel leuk aan was, is dat je dan ook gewoon echt weer eens even met elke cd in handen staat om te bepalen van, wil ik hem houden of gaat hij weg? En daarom heb ik besloten dat deze week dat ik hier zit, dat ik elke week een bijzonder cd'tje voor je meeneem. Eentje die of voor mij betekenis heeft of waar een goed verhaal aan vast zit. Vorige week was dat een heel bijzonder cd'tje voor het goede doel met hele zomerse muziek. Vandaag is het de allereerste cd die ik ooit gekregen heb op mijn 11e verjaardag. Ik zat in groep 7 op een basisschool in Friesland. En eigenlijk had je daar in die tijd had je drie stromingen. Dus je had de gabbers, dat was echt die happy hardcore tijd. Dus je had vooral kinderen met een oudere broer die helemaal in die gabberhoek zaten. Ja, dus gabber Piet en gabbertje en al dat soort dingen. Je had dan de meisjes die vooral fan waren van de boybands en de girlbands. Dus denk aan de Spice Girls, aan de Backstreet Boys. En ja, er was één hele grote band op dat moment voor iedereen in Friesland. De Kast met Siep van der Ploeg. Dat was toch wel de band. Ze scoren hit na hit, onder andere met deze destijds.
1: Geef mij een teken van leven. Laat me horen.
0: Daarna kwam die enorme hit Na Je Die.

Kijk, je denkt dat er op schoolpleinen altijd kinderliedjes gezongen worden. Nou, ik denk dat dit ongeveer het meest gezongen liedje was daar op het schoolplein. En ik was dus ook fan van De Kast. Ik had alleen nog geen cd. En dus toen ik 11 werd, gaven mijn ouders mij de nieuwste cd van De Kast. Dat was Noorderzon destijds. Nou, eerlijk is eerlijk, ik heb hem deze week weer eens even beluisterd. Eigenlijk staat er geen enkele hit op. Het zijn allemaal best wel liedjes waarvan je denkt, nou, het is vrij doorsnee. Niet per se de allerbeste cd ooit gemaakt. Vond dat destijds een hele goede cd, maar er staat één hele grote hit op. Liedje wat je ook nooit meer op de radio hoort. Die wil ik vandaag voor je draaien. Dit is De Kast en Woorden zonder woorden. Nooit

0: Enrique Iglesias en Bailamos hier in de zaterdagochtendshow. Inmiddels is het 10:30 geworden. De hoofdpunten krijg je van Job.
1: Voor de derde keer in 5 dagen tijd is er in het Rode Dorp in Deventer een autobrand geweest. Rond 3 uur vannacht brak die brand uit. Voor de brandweer was er geen redden meer aan. De auto brandde helemaal uit. In het Rode Dorp in Deventer zijn vaker autobranden. Vaak wordt brandstichting vermoed, zo ook deze keer. Vorig jaar zijn er in Enschede 160 mensen gedwongen opgenomen. Het zijn mensen die bijvoorbeeld zichzelf hebben verwaarloosd of anderen wat aan wilden doen. De burgemeester neemt uiteindelijk het besluit voor een crisisopname na het advies van een deskundige. Het aantal crisisopnames in Enschede schommelt. 4 jaar geleden waren er 135, een jaar later bijna 200. Nu ligt dat aantal rond de 160. Vanaf vandaag geldt weer het Nationaal Hitteplan. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, worden aangeraden om voorzichtig te zijn. De komende dagen wordt het zonnig, met temperaturen rond de 30 graden of zelfs iets daarboven. Door de hitte lopen ouderen meer kans op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoertes. Het advies is om op koele plekken te blijven en veel te blijven drinken. Ja, dan het verhaal van Jinte van 15. Ze loopt stage in een werkplaats van een autobedrijf in Ommen. En dat deed ze zo goed dat ze van haar baas een elektrische scooter cadeau kreeg als stage cadeau. Vertelt ze tegen de Stento.
2: Toen zei ze, kom maar, loop maar even mee naar de showroom. En toen stond hij opeens daar met een hele grote strik.
3: En, want je hebt je scooterrijbewijs nog niet, hè?
2: Nee, klopt. Ik heb alleen mijn theorie. Ja, in augustus mag ik voor mijn praktijk afrijden.
1: Ja, baas Laurens van die autozaak die is vol lof over Jinte. Ze is volwassen, neemt verantwoordelijkheid. En ze is goed in haar werk. Dus toen Laurens hoorde dat Jinte aan het sparen was voor een scooter, wist hij meteen wat hij haar cadeau moest doen.
0: Heb jij al een fatbike van de nieuwe baas hier?
1: Absoluut niet. Die zou ik ook weigeren.
0: En dankjewel, Job.

Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. Het is vandaag 25 jaar geleden dat Herman Brood overleed. We gaan zo bellen met Ivo de Lange. Hij heeft jarenlang dat museum in Zwolle gehad. Het Herman Brood Museum. Goede vriend ook geweest van Herman. Ben heel benieuwd wat nou de nalatenschap is eigenlijk van Herman Brood. Hoor je zo meteen. Eerst Suzanne en Freek. Dit is Ken je dat gevoel bij Oost.

van Suzanne Freek bij Radio Oost. Het zorgde voor een schok in heel Nederland. Zanger en schilder Herman Brood, geboren in Zwolle, die sprong van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam en overleed. Dat is vandaag precies 25 jaar geleden. Hij was natuurlijk onder meer bekend van deze hit.

0: Ivo de Lange is oprichter van het Herman Brood Museum in Zwolle. Goedemorgen, Ivo.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het museum is inmiddels gesloten, geloof ik, hè?
1: Ja, het is al een jaar, meer dan een jaar dicht. In april vorig jaar al. Ja.
0: Hoe beleef jij deze dag?
1: Ja, ik heb niet zoveel met herdenkingen, eerlijk gezegd.
0: Oh.
1: Dus het is mooi dat we wel, maar ik heb daar verder niet zoveel mee. 5 november is een verjaardag, dit jaar zal die 80 worden. En dit jaar, vandaag is het 25 jaar geleden dat hij gesprongen is. Ja, het is allemaal leuk om te herdenken, maar ja, laten we het maar een ander doen. Dat zou ik zo zeggen. In Amsterdam doen ze er heel veel aan. En ik word ook niet gekend, dus ik vind dat prima.
0: Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat voor jou misschien in die zin niet een heel belangrijke dag is, dat het exact op zoveel jaar is. Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel luisteraars en mensen in de provincie wel een moment is dat je er even bij stilstaat en denkt, oh ja, het is al zo lang geleden. Wat heeft hij ook alweer betekend allemaal voor de muziek en voor de kunst?
1: Oh, hij heeft natuurlijk voor de muziek heeft hij heel veel betekend. En voor de kunst, ja, misschien nog wel meer. Dat weet ik zo niet. Ja, ik heb natuurlijk hele leuke dingen met hem meegemaakt. Ja, ik kan er zo niet opkomen, maar misschien nog wel.
0: Maar hoe heb jij hem leren kennen destijds?
1: Ja, ik was een jochie, een jaar of 10, 11 of zo. Hij woonde bij mij in de buurt. Dus vandaar dat ik hem kende. Mijn vader deed de administratie voor de heer Lafaye. Die had een schilversbedrijf, vader van Hans Lafaye. En de vader van Brood. Dus die deed er de administratie voor. Dus vandaar dat die gasten kende.
0: En je had gelijk zoiets van, dit is wel een markante persoonlijkheid. Nee, hier wil ik mee te maken hebben.
1: Dat besef je niet op die leeftijd, joh. Nee. Nee, als je 10, 11 jaar bent, dan is er een hele van alles aan de koop. Dat vind ik hoor. Maar kijk, als je wat ouder bent, dan 10 jaar ouder wordt, of 15 jaar ouder bent, dan besef je dat nog niet, denk ik. Dan vind je het eigenlijk wel heel normaal.
0: Nou, maar dat kan me

0: En hij vond het samen zijn, vond hij nou ja, op zich vond hij het wel leuk. Geld verdienen vond hij ook leuk. Geld uitgeven vond hij nog leuker. Dus ja, het maakte hem eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Wat hij deed. En ja, mij ook niet hoor trouwens. Dus, maar het was eigenlijk wel een hele amabele man. Hele leuke man was het wel, om mee om te gaan ook. En ik had altijd nooit problemen met hem. Maar hij was ook altijd op tijd. Ja, ondanks dat hij de naam had dat hij altijd te laat kwam. Maar bij mij was hij altijd op tijd. En ik kwam één keer de twee, drie weken kwam hij bij me. Een paar dagen en dan sliep hij bij me. En ja, dat was heel leuk eigenlijk. Maar ja, ik zeg, ik ken hem anders als dat de meeste mensen me kennen, hè?
1: Ja, want ik vraag me af, wat gingen jullie doen op dat soort dagen als hij bij jou was?
0: Oh, schilderen, tekenen, muziek luisteren, whatever. Of spelen, hij speelde op de piano veel. En buiten de deur gingen we aan golven of whatever. Ik vond alles leuk.
1: Ja.
0: Als ik een idee had of hij had een idee, zei ik van nou, gaan we dat doen. En dan waren we een dag weg of zo. En dat was gewoon leuk. Maar die man kon ook wel eens eigenlijk.
1: Nou, want dat is natuurlijk, hij is heel bekend als zanger en schilder. Maar wat zijn nou andere dingen waarvan je zegt van daar was je ook waanzinnig goed in?
0: Waar hij wel goed in is? Waar hij verder goed in was. Ja, schilderen, muziek maken, ja, en wat nog meer. Ja. Nou, de mensenkennis, hè, had hij wel, hè. Ja, hele goede mensenkennis. Hij bekeek alles van een afstand.
1: Nou, ga je vandaag...
0: Er zijn nooit veel. Wat zei je?
1: Nou, je gaat vandaag nog op pad ook met een van onze verslaggevers, met Danielle in Zwolle. Is er nou in Zwolle nog veel van hem te zien?
0: Nee, ik heb het Herman Brood Museum. Ja, je moet even bij Hedon kijken, maar die moet je even bellen. Hedon.
1: Ja, het poppodium, jij kent het, ja.
0: Die hebben dat borstbeeld staan in de hal.
1: Oh ja.
0: Dat is altijd wel leuk om daar even te loeren of foto van te maken of wat even om iets. Dat is nog steeds van mij, maar dat heb ik in Bruik leeggegeven aan Hedon. Het ouderlijk huis, ja, het is er nog wel, maar er is niks te zien. Eigenlijk helemaal niks te zien.
1: Oh.
0: Nee.
1: Nou, het wordt een sobere herdenking, geloof ik, Ivo.
0: Wat zei je?
1: Het wordt een sobere herdenking zo.
0: Ja, hier in Zwolle is dat sowieso al een drama. Maar ja, Zwolle is sowieso al een beetje een drama. Wat dat soort dingen betreft. Kijk maar eens naar onder andere het museum. Ja, dat is ook jammer. Dat hadden ze ook gratis. Maar ja, de gemeente dacht van, nou, dat moet maar weg. Nou ja, dat is weg. En misschien dat er over 50 jaar iemand komt die zegt van, nou, dat kunnen we niet zonder. Nou, dan kunnen ze weer op nieuwe dingen aan gaan kopen. Of volgend jaar, weet ik wel wat. Maar ja, doe maar. Dat zijn andere belangen.
1: Ja, ze hoeven je niet te bellen om de stad te promoten, hoor ik wel. Dat is duidelijk.
0: Nee.
1: Ivo, in ieder geval hartelijk dank voor je toelichting. En veel plezier straks met Danielle.
0: Dankjewel hoor.
1: Yes,
0: hoi.
1: Ivo gaat dus vanmiddag nog even met Danielle door de stad om daar toch bij een aantal plekken langs te gaan waar Herman Brood veel te vinden was. Vandaag dus 25 jaar geleden dat hij overleed. Ik ga nog even een plaats voor hem draaien hier bij Radio Oost. Dit is Herman Brood. Een Saturday Night in de zaterdagochtendshow.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermullen Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
7: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Lutz. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Lutz in Norton en Salzbergen.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: All of all and my favorite waste of time.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Ja, dat voor de 11e van juli. Bas en Bert, die zijn lekker op vakantie. Ik weet eigenlijk niet, zouden ze ooit samen op vakantie kunnen of gaan?
2: Kunnen denk ik wel, gaan denk ik niet. Ik denk dat dat echt wel top wordt als je die twee op vakantie stuurt.
0: Ja, dat zou waanzinnig zijn.
2: SBS 6 erbij met een real life soap en dan...
0: Dat zie ik wel gebeuren.
2: Ja. Hey, kijk je wel eens naar raadsvergaderingen? Ja, het is een beetje een random vraag voor de zaterdagochtend.
0: Er zijn dagen dat ik het oversla.
2: Ja. En die van Schiermonnikoog?
0: Nou, dat al helemaal niet.
2: Ik denk dat de kijkcijfers van de raadsvergadering op Schier van afgelopen dinsdagavond omhoog zijn geschoten.
0: Want?
2: Want kort voor die vergadering waren er ongepaste beelden te zien.
0: Serieus?
2: Ja, bij die raadsvergadering.
0: Nou
2: ja, die
0: raadsvergadering, hoe dat dan? Als in gewoon tijdens de raadsvergadering zelf of via de livestream?
2: Ja, op de livestream, vlak daarvoor. Want die raadsvergaderingen die zijn live te zien op Schiermonnikoog TV en op de website van de gemeente. En voordat die raadsvergadering begon, waren er dus ongepaste beelden te zien. Het zou gaan om een stilstaand beeld van ontblote lichaamsdelen, zegt de burgemeester. Het is onduidelijk hoeveel mensen die lijfverstoring hebben gezien. Het is volgens de gemeente namelijk onbekend hoeveel mensen er naar die raadsvergadering kijken. Nou, dan vraag je dus af, hoe kan dat? Waarschijnlijk is die raadsvergadering gehackt.
0: Echt?
2: Dus er is iemand thuis geweest op zijn zolderkamertje die denkt, ik ga de raadsvergadering van Schiermonnikoog hacken en ik ga daar plaatjes op laten zien.
0: Doe mij gelijk denken aan het verhaal van, dit heb ik zelf meegemaakt, ik denk het is wel echt ruim 10 jaar geleden. Ik werk door de week bij de hogeschool, bij Saxion. En ik werkte toen in Enschede, ik zal de opleiding verder niet noemen. En wij deden hoorcolleges. Dus als je moest lesgeven, dan had je 150 studenten zaten daar in die zaal. Ja. Maar je had ook wel eens studenten die te laat kwamen. Daar hadden we dan altijd een speciaal bankje eigenlijk voor waar ze dan moesten gaan zitten. En ik weet op een gegeven moment dat ik zit midden in het verhaal, ik denk dat ik 15, 20 minuten bezig ben. Komt er vanuit het niks, komt er dus een student binnen in die zaal en die gaat daar keurig op dat rijtje zitten. Die doet zijn laptop open en de video ging vrolijk verder waar hij gisteravond gebleven was. De hele rij mensen zat erachter, kon vrolijk meekijken. Ik heb nog nooit iemand met zo'n ontzettend rode kop gezien daar in die collegebanken. Heerlijk!

0: Golden Earring en Buddy Joe bij Radio Oosten. Job, wij moeten het even hebben over de zomerhit van 2026.
1: Ja.
0: Kijk, normaal gesproken, hè, de zomerhit, dat is zo'n liedje wat jaren met je meegaat. Meestal zijn het licht tropische liedjes. Vaak gezongen in onverstaanbare talen of soms zelfs in niet bestaande talen. Dit jaar is er toch wat bijzonders aan de hand. We hebben namelijk twee Nederlandse kanshebbers. Nou, dit is kanshebber 1.
2: Zo

0: Ik zie je wel een beetje opvrolijker bij deze.
1: Ja, want deze is goed.
0: We hadden vanochtend die liedjes uit 1986. Daar werd je steeds zuurder bij ook, hè?
2: Ja, dat was afdeling VPRO.
0: En dit is dus het cheerio van Justin de Wild. Aan de andere kant hebben we Rutger van Barneveld. Ik weet niet of je hem kent.
2: Ja, een klein beetje.
0: Hij heeft ooit meegedaan aan dat programma Ik Geloof in Mij.
2: Ja, dat heb ik daar niet gezien, maar ik ken hem echt van nu.
0: Oorspronkelijk van Omroep Gelderland is later bij SBS uitgezonden. Dat is een programma waarin verschillende relatief onbekende volkszangers gevolgd werden. Die dan nog niet waren doorgebroken. Dat waarschijnlijk ook nooit gingen doen. En dat leverde komische televisie op. Vooral heel veel ongemakkelijke momenten. Zangers die een groot optreden organiseren. Waar dan uiteindelijk twee mannen een paardenkop op afkomt. Weet je wel, apparatuur die het laat afweten. Echt totaal stuk zelf overschat ik dat. Fantastisch programma. Destijds had ik een en ander van gezien. Ik heb een paar fragmentjes meegenomen. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld de opa en oma van Rutger van Barneveld. Met zijn kansen in het artiestenvak.
3: Hij zingt als een tierenlier. Echt? Maar ze hebben er nooit gebruik van gemaakt, eigenlijk niet.
4: Ja, hij kan redelijk goed zingen, vind ik. Ja, toch? Zeg nooit, maar zelf denk ik niet. Nee. Dat hij nou nog verder komt met het zingen. Ik weet het. Dan zou hij echt een goede springplank moeten hebben.
0: Ja, oma die geloofde er niet zo in. Hij
2: oma
0: zelf
2: ook bij 3 voor 12.
5: Niet te stoppen. Ook niet door mensen die zeggen, ach, dan heb je hem weer. Die zullen er echt wel zijn. Maar aan mij om te bewijzen waarom ik er mag zijn.
0: Kijk, maar ik vind het dus wel heel mooi. Hè? Want we hebben met z'n allen toch wel een klein beetje ook uitgelachen op tv. Allemaal gezegd, dit is een zanger. Wat gaat deze ooit belanden in het landelijk circuit? Ik denk het niet. Maar nu, een van de grote kanshebbers op de zomerrit van dit jaar. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Denk

0: De Zaterdagochtendshow.
1: We moeten echt goed weten waar we mee bezig zijn. We gaan 25 miljard euro uitgeven hieraan.
0: Evert Duipmans. Op Radio Oost.

Havana van Camila Cabello. Ja, nou, je hoeft niet naar Cuba vandaag voor de warme temperatuur. Het is daar 25 graden. Hier wordt het een stukje aangenamer in heel Overijssel. Een lekkere zomerse dag. Voor de zomerrit van Rutger van Barneveld. En dit is de dijk. En ik kan het niet alleen.

0: Rijk en ik kan het niet alleen. Klopt, ik kan het zeker niet alleen. Daar hebben we Job voor. Het is bijna 11:30. Dat betekent dat het tijd is voor de hoofdpunten uit het regionale nieuws.
1: Voor de derde keer in 5 dagen tijd is er in het Rode Dorp in Deventer een autobrand geweest. Rond 3:00 vannacht brak die brand uit. Voor de brandweer was er geen redden meer aan. In het Rode Dorp in Deventer zijn vaker autobranden. Vaak wordt brandstichting vermoed, zo ook deze keer. Vorig jaar zijn er in Enschede 160 mensen gedwongen opgenomen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld zichzelf hebben verwaarloosd of anderen wat aan wilden doen. De burgemeester neemt uiteindelijk het besluit voor zo'n crisisopname, vaak na het advies van een deskundige. Het aantal crisisopnames in Enschede schommelt. 4 jaar geleden waren het er 135, maar een jaar later bijna 200. Nu ligt het aantal dus rond de 160. Vanaf vandaag geldt weer het Nationaal Hitteplan. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, worden aangeraden voorzichtig te zijn. De komende dagen wordt het zonnig, met temperaturen rond de 30 graden of iets daarboven. Door de hitte lopen ouderen meer kans op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoertes. Het advies is om op koele plekken te blijven en veel te blijven drinken. En voor de tweede dag op rij gaan er vanavond

0: in Staphorst allemaal luchtballonnen de lucht in. Gisteren en vandaag is daar de Balloon Fair. Zo'n 35 ballonnen gaan de lucht in, waaronder ook een aantal gekke exemplaren.
1: We hebben elk jaar bijzondere luchtballonnen eigenlijk. Dat zijn ballonnen die je normaal niet in de lucht ziet. Dat zijn ballonnen met een andere vorm. En elk jaar hebben we weer andere ballonnen. Zoals vanavond is bijvoorbeeld een baby te zien. En een, wat hebben we nog meer? Een ballon in de vorm van een konijn. En dat zijn eigenlijk altijd de bijzonderheden die je hier kunt zien.
0: Ja, die ballonnen die komen uit binnen- en buitenland. Er zijn zelfs Belgische ballonvaarders in Staphorst aanwezig.
2: Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat voor weer krijgen we vandaag en morgen?
3: Ja, de komende uren moet grijze bewolking die plaatselijk hangt, die moet nog opgeruimd worden, maar gaat vrij snel. En eind van de ochtend denk ik toch dat het op veel plaatsen zonnig is. Vanmiddag is het droog en zonnig, oplopende temperaturen. Ik denk 28 tot 29 graden op veel plaatsen. Misschien in de bodem kom hier en daar eens een keer een tropische temperatuur van 30 graden. Maar op de meeste plaatsen dus 28 tot 29 graden. Met een matige noordoostenwind, ook vanavond en vannacht, dan is het helder. Later in de nacht misschien weer wat laaghangende bewolking. En vanavond is het nog lang warm, lang nog boven de 25. En tegen midden in de nacht rond de 20. Uiteindelijk 14 tot 15 graden. En morgen ook een dag met veel zon. In de ochtend misschien nog hier en daar een beetje bewolking. En een beetje vergelijkbare temperaturen van 27 tot 29 graden.
2: Dankjewel, fijn weekend.
3: Oké, hetzelfde.

0: Monikant en Jekke Jekke hier bij Radio Oosten. Het is tijd voor de Marktplaat. Daarin hebben Job en ik beide een liedje in de aanbieding. Jij mag zo meteen kiezen welke van de twee we gaan draaien. Het is een beetje ja, zoals een marktkraam op de markt. Degene die het hardst schreeuwt, degene die het beste weet te verkopen, die, die draait de meeste winst, denk ik.
1: Wat jij niet weet over mij,
0: nou,
1: ik heb 11 jaar op de markt gewerkt.
0: Echt waar?
1: Ja, als groenteboer.
0: Oh, serieus? En wat was jouw stijl? Wat was jouw unique selling point?
1: Nou ja, we waren de enige groenteboer in Weerslo, dus we hoefden niet te schreeuwen over de markt. In my defense.
0: Jij hoefde niet de hele week, de hele week overal naartoe.
1: Nee. Alleen op vrijdagmiddag bij ons in het dorp.
0: Ja.
1: En had ik mijn bijbaantje, mijn eerste bijbaantje toen ik 14 was.
0: Kreeg jij altijd de resten mee dan naar huis?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Dingen die echt over datum waren en eigenlijk niet meer verkocht konden worden, dat gingen dan naar de paarden meestal.
0: Oh, ja,
1: er kwam
0: tuurlijk,
1: iemand
0: ja.
1: met een paar van die blauwe bakken en dan ging dat mee.
0: Nou, je hebt natuurlijk ook genoeg in Weerslo, dus wat dat betreft snap ik het wel, ja, dat gewoon ja. Zo gaat. Oké, Job, jij mag beginnen. Je krijgt voor mij 15 seconden de tijd. Kom maar op met jouw plaat.
1: Zeg je Den Haag, dan zeg je topartiesten Golden Earring, Direct, Anouk, Goldband. Maar als het aan mij ligt, gaan we een nieuwe band aan dat lijstje toevoegen. Ze heten de Wodan Boys. Ze maken echt geweldige gitaarmuziek. Dat wil ik aan jou laten horen. De Wodan Boys uit Den Haag met Blindsided.
0: Dat is deze.

0: leuke festival lijkt ook.
1: Vet, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, zeker. Goeie band is dat. Nou, dat is dus jouw suggestie. Wodan Boys en Blind Sided. Dan heb ik er ook nog één voor je in de aanbieding. Ik zat te denken, zomerse dagen vragen om zomerse platen. Daarom zat ik zelf te denken aan een plaat met een stem waar je het warm van krijgt. Maar een liedje wat wel zorgt voor de nodige afkoeling. De perfecte stem, dan bedoel ik natuurlijk Joe Cocker. Het liedje wat ik voor je in de aanbieding heb is Summer in the City.

0: Houden.
1: Ik ben benieuwd, waar heb je ze meer zin in? De Wodan Boys of Joe Cocker? Je mag het me nu laten weten, dat kan via de app van Oost. Stuur even team A of stuur even team B. Dus ga je voor de Wodan Boys, stuur je team A. Ga je voor Joe Cocker, stuur je team B. Hoor je zometeen de uitslag van de Marktplaat. Kom maar op met die stemmen via de app. Je mag ze ook bellen trouwens, van harte welkom. Eerst voor deze, is deze voor jou bij Radio Oost. Dit is Portugal The Man en Feel It Still.

0: Normaal, alleen oerend. Volgend weekend Zwarte Cross trouwens, hè?
1: Ja.
0: Ben jij erbij?
1: Ik ga zaterdag.
0: Ja, verbaas mij niet natuurlijk. Dat is vaste prik.
1: Ja, ik ga zaterdags.
0: Ik zou zeggen, ik neem maar dat heel weersloot er ook bij is volgende week.
2: Ja, zo ongeveer.
1: Ja.
0: Hey, we zitten midden in de marktplaats. We hebben beide een liedje aangeprezen. Jij mag kiezen welke van de twee het wordt. Ja, goed, ja, we kunnen het heel spannend maken. Maar ik heb wel een beetje slecht nieuws voor je.
2: I know.
0: Mensen zijn niet echt in de modus om nieuwe muziek te ontdekken. En al helemaal niet van de Wodan Boys.
2: Bespottelijk.
0: Ja, het is echt maar één persoon die het overweegt. Er is één persoon die zegt, hoort het, dit is Jeroen, die zegt, hoe maken jullie de keuze zo moeilijk, team A of team B? Dan ga ik toch voor team B, die gaat ook voor Summer in the City, Joe Cocker. Ja, het spijt me zeer,
1: allemaal
0: ik zeg het normaal gesproken,
1: ja.
0: Nooit, maar dit is echt 100%.

0: De nieuwste van nieuws wat lang heette Something Good hoorde je hier bij Radio Oost. Dit was de zaterdagochtendshow voor deze week, maar niet getreurd, want zometeen dan gaan we vrolijk verder met Weekend Overijssel, de one and only. José de Bruin is hier om hierbij te praten over alles wat er in Overijssel te gebeuren staat. Ze gaat onder andere bellen met de watermolen van Bels, want die schijnen weer deels geopend te zijn natuurlijk, laatst na die overstromingen.
1: Wat een goed nieuws hebben die mensen.
0: Ja, zeker.
1: Dat we open zijn.
0: Job, van harte, dankjewel voor je aanwezigheid vandaag.
1: Graag gedaan, was leuk.
0: Spreek je snel en ik ben er volgende week weer. Tot slot deze van de Pet Shop Boys. Yeah.

0: voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
10: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
13: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Lutz krijgt nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Lutz in Norton en Salzbergen.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken, gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
16: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
0: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
22: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
23: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Pilot Magic op Radio Oost. Weekend Overijssel. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 12:08. Mooi dat je erbij bent.
1: José de Bruin.
0: En altijd gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331. Dat is het nummer waar je me echt gedurende 2 uur lang op mag, nou ja, bombarderen met wat je aan het doen bent. Ik krijg al wat appjes binnen. Leuk, gezellig om wat van je te horen. Zo stuurt Daan uit Almelo een berichtje. Goedemiddag José, net terug van een flinke wielrenronde. Het was best nog wel fris. Ja, Daan, ik had precies hetzelfde. Het was inderdaad heel fris toen ik daar buiten stapte. Toch is op dit moment code geel van kracht vanwege de hitte. Ja, het Nationaal Hitteplan is ingesteld, hè. Ben je nou heel warm of een beetje kwetsbaar? Blijf dan lekker binnen. Ja, dat is het advies van het RIVM. Volgens het KNMI worden dit weekend in de zuidelijke helft van het land maximaal 28 à 32 graden. 'S Nachts dan 17 graden. En een beetje richting ons opschuiven wordt het ietsjes minder warm, maar toch dus die code geel voor de hitte. Ik kan me voorstellen dat het vanochtend nog wel heel lekker was, Daan, om te wielrennen. Anouk uit Enschede, hey hallo José. We zitten heerlijk in de tuin met een goed boek en de radio aan. Genieten van het weekend, laat de platen maar komen. Nou, Anouk was ik wel van plan. Sanne uit Deventer is er ook weer bij. Hey José, hier staat de radio lekker hard aan in de schuur. Ik ben eindelijk begonnen met het schuren van die oude houten tafel. En met jullie muziek erbij schiet het tenminste een beetje.

Ik neem je zo meteen mee terug in de tijd. Een aantal eeuwen terug. We gaan samen op weg naar de middeleeuwen. Maar eerst naar Toto. Het is Rosanna op Radio Oost. Het is je zaterdagmiddag.

0: Ik vind het wel een beetje vies. Rob stuurt een appje naar de studio. Hey, JC, het is niet code geel vandaag, maar het is vanmiddag code bruin op Radio Oost. Ja, weekend Overijssel. Een beetje vies, Rob. Hey, sluit je ogen. Nou ja, als het kan, hè. Niet als je achter het stuur zit. Dan gaan we even een flink aantal eeuwen terug in de tijd. Het is de 16e eeuw. Dat landschap rondom de Stadswallen is guur. En de lucht hangt vol met de geur van brandend hout, kruiddampen en angst. De 80-jarige oorlog raast over het land en de Spaanse troepen die liggen voor de poorten. Maar de Steenwijkers, ja, die geven geen krimp. Nee, met pure Overijsselse koppigheid en een soort ongekende moed wisten ze hun stad destijds te verdedigen tegen die enorme overmacht. Ja, die legendarische overwinning vieren ze in Steenwijk nog altijd alsof het gisteren was. Dit weekend verandert de hele binnenstad namelijk weer in een levend geschiedenisboek tijdens het jaarlijks Ontzetfestival. Ja, de geur van varkens aan spitten, rinkelende zwaarden en overal waar je kijkt ridders en ambachtslieden. En een van die ridders die staat nu voor me klaar. Met moderne twist, zal ik wel zeggen, want schilddrager met mobiele telefoon in de hand. Cor, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Is het vark al aan het spit?
1: We zijn al druk aan het eten.
0: Oh, lekker zeg. Hoe smaakt hij vandaag?
1: Ja, hij is heerlijk. Hij is echt, hij is hartstikke lekker.
0: Mooi. Nou, goed om te weten. Cor, wat gebeurt er nou vandaag allemaal daar?
1: Och, er gebeurt, er gebeurt gewoon heel veel. We hebben bij ons op de markt hebben we de roofvogels. We zijn aan kanonschieten. We zijn met
0: sorry,
1: een
0: beschutting. U bent aan het kanonschieten?
1: Ja, wij zijn hier ook gewoon aan het kanonschieten, ja.
0: Cor, er zijn dingen die ik op een zaterdagmiddag doe, maar kanonschieten is er niet één van.
1: Nee, maar dat is wel het mooiste wat er is.
0: Oh ja,
1: gewoon legaal, op een legale manier gewoon lawaai maken. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk zeg. Ja, jullie gaan echt even helemaal terug in de tijd, hè? Ja. Waarom is dat zo belangrijk vandaag?
1: Dat is een stukje geschiedenis van het land en dat moet gewoon blijven herdacht worden. Dat is gewoon heel belangrijk om dat door te geven aan de volgende generaties.
0: Ja, om er gewoon te laten zien wat er gebeurd is en eigenlijk ook hoe moedig Steenwijkers zijn, toch?
1: Ja, zeker. En dat vooral, hè.
0: Ja, precies. Ja, dat is zeker het belangrijkste. Wat is jouw rol dan precies vandaag?
1: Ik ben kanonier.
0: Wat is dat? Dat is schilddragen, toch?
1: Ik mag gewoon heerlijk midden gewoon zo graag. Maar joh, dat is een kanonschieten veel leuker.
0: Je bent de hele dag kanon aan het schieten?
1: Ja, de hele dag aan kanon aan het schieten, ja.
0: Wauw, oké. Ik heb nog nooit een kanon afgeschoten. Nou, ik denk de luisteraar ook niet. Hoe doe je dat, Cor? Neem ons even mee in het stappenplan.
1: We hebben hier een prachtige... We hebben hier een replica staan in Steenwijk. Wat gevonden is hier op de wal in Steenwijk met opgravingen. Die hebben wij na laten bouwen. En je moet het zien. Je hebt een stuk ijzer.
0: Ja.
1: Ja, je gooit er wat kruid in, je stampt het aan, je houdt er een vuurtje bij en dan geeft een grote knal. Meer is het niet.
0: Het is heel stil nu bij jou. Ben je gestopt omdat je aan de telefoon bent?
1: Juist, en varing hangt er, hè. Ik moet ook één meten, want anders had ik het niet in de hele dag.
0: Nee, heel goed, Cor.
1: Nee,
0: die gaat wel veilig, toch?
1: Alles gaat veilig.
0: Ja, precies.
1: Alles gaat volgens de regels.
0: Ja, want wat stop je dan in? De kruid geeft gewoon een knal. Het is niet zo met kabietschiet dat je dan...
1: Ja, wij doen er zwart kruid in, gewoon... kruid in en paneermeel. En dan wordt het aangestampt. En het paneermeel zorgt ervoor dat het kruid opgesloten is.
0: Juist.
1: Waardoor je een harde knal krijgt.
0: Juist. Het gaat meer om het geluid dan echt dat je de steden omheen aan het aanvallen bent.
1: Ja, juist.
0: Ik zie het, ja. Oh, ik vind het, volgens mij is het heel leuk om te doen. Is het voor jou ook de hoogtepunt, Cor?
1: Ja, dit is voor mij ook een hoogtepunt.
0: Ja?
1: Zeker weten. Ja, en we gaan ook meerdere keren in het jaar vanuit Steenweg gaan we naar andere... vestigingssteden. Vorige week zijn ze in België geweest. Koevoorde komt eraan. Dus het is ook nog een hele leuke hobby hebben we eraan overgehouden.
0: En je schiet altijd de kanon af?
1: Ja.
0: Er is niemand anders die dit doet? Alleen Cor,
1: nee,
0: jij...
1: dat doen we met z'n drieën. Dat doen we met z'n drieën, hoor.
0: Oké, ik vind het zo leuk.
1: Ja, leuk joh. Kom volgend jaar kijken.
0: Nou, ik dacht eigenlijk, ik mag het misschien een keertje doen.
1: Ja, dat komt wel voor elkaar.
0: Oh, oké. Ik zie
1: als jij zegt, ik kom volgend jaar, dan mag jij het eerste schot los.
0: Ja, eerste schot?
1: Ja.
0: Maar dat is hartstikke eervol.
1: Ja, nou daarom, dan mag jij dat een keer komen doen.
0: Nou, wanneer volgend jaar, dezelfde datum? Rond dezelfde tijd. Ik ga het in mijn agenda zetten, Cor. Ik denk dat ik doosbang ben, maar wel hartstikke leuk.
1: Ah, dat komt wel goed, wel helpen jullie
0: doorheen. Mooi, goed zo, Cor. Heel veel plezier vandaag, hè?
1: Hé, dankjewel, hè.
0: En schiet ze.
1: Hé, dankjewel.
0: Doei, Cor.
1: Succes met je uitzending. Hoi.
0: Doeg. Het duurt nog de hele dag tot 4 uur met een...

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fuchs und Haus am See. Ik vind het best wel goed afgekondigd van mezelf. Hey, hallo. Altijd leuk om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Wordt lekker gebruik van gemaakt. Bert-Jan die gaat zometeen naar het zwembad. Lekker Bert-Jan. Ja, het is zomervakantie of het niet. Rob die corrigeert nog even. Die zegt, nou José, ik bedoelde die code bruin helemaal niet zo vies als jij denkt. Ja, dat zal ongelooflijk aan mijn hoofd liggen. Roy, goedemiddag. Door de weersomstandigheden hebben wij maar een robotstofzuiger en dweiler aangeschaft. Hij is net geïnstalleerd en hij staat nu op te laden. Gaat straks het hele huis door en daar krijg ik allemaal emoticons bij. Nou, ik heb dus echt precies hetzelfde gedaan. Het is heerlijk, Roy. Alleen ik heb volgens mij de domste stofzuiger ooit gekocht. Botst overal tegenaan. Echt waar. Nog een klein beetje ontsnapt aan een ramp. Ik ben net gaan samenwonen en mijn vriend die heeft een kat. En die kat, die is heel oud, die scheidt van zich af. Het was toch een beetje codebruin. Ja, en die had een drolletje gedraaid voor de stofzuiger. Want thuis, en de stofzuiger was dus vastgelopen. Heerlijk. Op, nou, ik denk 50 centimeter van het drolletje af. Ik ben echt ontsnapt aan echt het allerergste wat had kunnen gebeuren. Want ik heb ook net een nieuwe vloer. Ja. Roy zegt nog even over zijn stofzuiger. Heerlijk, handig. En ideaal. Nou, Roy, dat is het zeker. Maar huisdieren moet je een klein beetje mee oppassen. Mark stuurt een appie. Als je meekijkt via TVO's, dan zie je dat nu in beeld komen. Hey José, over fietsen gesproken. De racefiets aan het schoonmaken. Morgen een tocht van 120 kilometer maken. Groeten uit Twello en de music on. Dankjewel, Mark. En succes ook met poetsen. Goed bezig. Ja, en nog meer appjes komen er binnen. Hey, hallo. Ik ben de wekelijkse berg wasgoed aan het wegwerken. De achterdeur staat wagenwijd open. De wind waait door het huis. En jullie draaien net de ene na de andere heerlijke plaat. En dan is zelfs strijken ineens niet meer zo erg. Nou, dankjewel, Evelien uit Hengelo. Veel succes met die wekelijkse bergen wasgoed. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Job. Ook de George Baker Selection heb ik voor je klaarstaan. Met Una Paloma Blanca. Ja, het is zomer of het is niet. Na Tina Turner op Oost.

0: Miss Tina Turner en We Don't Need Another Hero op Radio Oost. Ondertussen krijg ik ook nog een appje binnen van Dia. Die heeft echt... Ja, Dia, Job, je denkt wel eens, wij hebben een drukke dag.
1: Ja.
0: Nou, hou je vast. Dia uit Lemmerveld. Hoi, hoi, José. Hier lekker buiten aan de strijk. Straks nog even boodschapjes doen en lekker van het weer genieten. Laat in de middag en de avond uit eten in Heerde van een collega van mijn man. We hebben een zeer dagvullend programma.
1: Geef ze ook nog een voorstelling?
0: Een voorstelling?
1: Dan is het een Dia-voorstelling.
0: Je bent echt af. Het is echt... Ik doe het nieuws zelf wel. Dankjewel, Job. Nou, vooruit. Mijn oma heet ook Dia. Nou, een leuke naam. Zullen we naar het laatste nieuws? Doe jij het of doe ik het?
1: Ja, kies maar.
0: Nou, vooruit. Als je geen flauwe woordgrappen meer gaat maken, mag jij het doen.
1: Goed. De politie is een onderzoek begonnen naar de autobrand in het Rode Dorp in Deventer vannacht. Voor de derde keer in 5 dagen tijd ging daar een auto in vlammen op. Bij veel van die autobranden wordt er aan brandstichting gedacht, zo ook deze keer. Vorig jaar zijn er in Enschede 160 mensen gedwongen opgenomen. Het zijn mensen die bijvoorbeeld zichzelf hebben verwaarloosd of anderen wat aan wilden doen. Het aantal crisisopnames in Enschede schommelt. 4 jaar geleden waren het er 135, maar een jaar later bijna 200. Nu ligt dat aantal dus rond de 160. Vanaf vandaag geldt weer het Nationaal Hitteplan. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, worden aangeraden om voorzichtig te zijn. Door de hitte lopen zij meer kans op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoertes. Het advies is dan ook om op koele plekken te blijven en veel te blijven drinken. En over een uurtje begint de 8e etappe van de Tour de France. Het is opnieuw een rit voor de sprinters, net zoals gisteren. Toen kwam de Belg Tim Merlier als eerste over de streep, met hulp van zijn ploegmaat Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden.
2: Krijg een rode kaart, jou? Waarom?
3: Een rode kaart. Dit is
4: daar had jij nog een vraag.
0: Sorry, dat was nog even Bas die tussendoor kwam voor jou. Je krijgt een rode kaart.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Nou, op naar Pascal.
5: Fijn, hè, dat zware werk beloond wordt. En ja, iedereen in het team heeft hard voor gewerkt. En het is mooi dat Tim dan afmaakt natuurlijk.
1: Ja, de Nederlandse ogen zullen vandaag gericht zijn op Olaf Kooi. Hij won afgelopen woensdag ook al een sprint in de Tour de France en is vandaag opnieuw een van de kanshebbers. Toeter.
0: Ja, ik vind dit echt heel stom, Tour de France. Oh. Ja, ik vind Tour de France echt zo. Ik vind, je hebt echt helemaal niks mee. Maar ik denk dat het een beetje hetzelfde is als sommige mensen hebben met de Formule 1.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, hè? Je vindt het of heel leuk, of je vindt het heel stom.
1: Ja, maar bij de Tour de France is het ook wel zo. Mensen die niks met wielrennen hebben, die kijken dan wel de Tour de France. Omdat het dan toch bij de zomer hoort. En die gaan dan die helikopterbeelden zitten kijken. En dat het een beetje hoort bij de vakantie.
0: Ja, het hoort wel heel erg bij de
1: vakantie. Net zoals ze vroeger Radio Tour gingen luisteren. Of zo'n krakkemikkige radio ergens in Frankrijk op de camping.
0: Ja.
1: Zo'n beetje zomergevoel.
0: Nou, snap ik ook wel. Het hoort ook wel echt heel erg bij de zomer. Ik kijk dan inderdaad voor de plaatjes. Die vind ik wel heel mooi. Maar ik snap er gewoon zo weinig van.
1: Nou ja, het is niet zo moeilijk. Je rijdt 180 kilometer. Daar verderop ligt een streep. En degene die daar als eerste overheen komt, die wint.
0: Dat is net als een Formule 1. Ja. Dus. Job, dank je wel. Die rode kaart die stuurt Bas wel even naar je op. Ja,
5: ja? Is goed.
0: Heel goed. We gaan even naar het weer. Het is lekker. Ja, je hoorde Job het vanmiddag, vanochtend al, vandaag zo meteen net... Net 3 seconden geleden eigenlijk. Kom er niet echt lekker uit. Hoor je het hem al vertellen? Het is code geel.
1: Het ja, is code geel hoort erbij. Het is nationale hitteplannen uit de kast getrokken.
0: Ja, maar ik vond het vanochtend dus heel koud. Dat is heel gek, want vanmiddag gaat het echt heel rap opwarmen. 29 graden wordt het bij ons. Morgen is het zonnig en warm. En de rest van de week blijft het ook zonnig.
6: José de Bruin. Radio Oost viert de zomer met jou.

0: Het is deze week de nieuwe Oost Midnight Motel, Broken Dreams. Je hoort hem aankomende week extra vaak omdat wij vinden dat dit een plaat is uit onze regio. Ze komen uit Hengelo, die jij zeker in de gaten moet houden. Hey hallo, het is zaterdagmiddag, het is 12:15. En misschien heb ik wel heel mooi nieuws. Veel mensen hebben natuurlijk de beelden voorbij zien komen. Een bruiloft bij Watermolen Bels in Mander die door het noodweer letterlijk onder water kwam te staan. Binnen 3 minuten, geloof ik, stond het 300 jaar oude restaurant echt tot aan je middel vol met water. Enorme ravage, duurt nog heel lang voordat alles hersteld is. Maar vandaag is het dus al een beetje goed nieuws. Het buitenterras gaat weer open. Martin Bels, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat lijkt mij mooi nieuws.
1: Ja, zeker. Ja. We hebben ook allemaal heel veel zin in. Mm-hmm. Om even weer gezellig mensen te ontvangen. En het is wel iets beperkter. De à la carte kaart is nog niet mogelijk. Daar is de keuken nog niet helemaal voor klaar.
0: Nee.
1: En, maar zo

0: vaart waar ze erin tapt. En dat duurt allemaal nog even wat langer.
1: Mm-hmm.
0: Allemaal een beetje levertijd op het. Maar nee, we hebben nou ja, het team wat ook ingepland stond vandaag. Die zijn ook allemaal gekomen wel.
1: Mooi.
0: En dan, ja, laat het maar vol lopen.
1: Ja, want helpt dat dan echt als je dan vandaag een hele goede dag draait bijvoorbeeld? Of is dat ook een beetje water naar de zee dragen?
0: Nou, vandaag en morgen wordt het in ieder geval goed weer.
1: Ja.
0: Ik ken aan door de week, deze week in ieder geval nog niet, want dan gaan ze nog met de kraantjes over de weg.
1: Mm-hmm.
0: En de shoveltjes en alles. Dus maar in ieder geval dit weekend willen we sowieso even de mensen ook de gelegenheid geven om mooi van het terras te kunnen genieten.
1: Wat mooi dat je dat die
0: ik
1: mensen gunt.
0: Gezellige bloemetjes van plaatselijke hoveniers en tuincentra's gekregen om alles weer gezellig te maken. Dus dat is wel heel mooi.
1: Wat doet dat dan met jou, Martin? Want het lijkt wel alsof heel Nederland bezig is met jouw zaak.
0: Ja, dat lijkt wel inderdaad zo.
1: Ja, toch?
0: Ja, het doet heel veel, zeker wel.
1: Ja, hè?
0: Zelf in je hoofd ook heel veel mee bezig. Hè? Je kunt niet constant alles daarmee... mee bezig zijn, maar ja, in het hoofd ben je er wel heel erg mee bezig.
1: Ja, is
0: dat,
1: het dan...
0: Dat raakt wel hoor, ik ben een beetje een gevoelsmens.
1: Mm-hmm.
0: En er is wel heel veel gebeurd.
1: Nou, zeker. Het komt dan ook zo onverwachts. Martin, ik zou zelf heel erg hebben dat ik bij elke sputter dat ik weer denk, oh god, daar gaan we weer. Hoe zit jij erin?
0: Ja, nee, daar zijn we zelf ook heel erg bang. Dus ik hoop ook heel even van harte dat waterschap heel snel iets groots gaat aanleggen rondomheen.
1: Mm-hmm.
0: Dat water, je bent gewoon bij elke bui en word je gewoon heel bang.
1: Ja, precies.
0: Denk je, of regen of onweer komt, dan denk je, oh shit, dat zal toch niet weer. Ja.
1: Heb je dan ook nog getwijfeld, Martin, om de boel weer open te gooien of te gaan renoveren?
0: Nee.
1: Vind ik knap, weet je dat? Dat je dan denkt, oh ja, nou ja, je bent toch angstig.
0: Nee, we wonen hier met de familie al 110 jaar.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we niet... zo opgeven. Dat zou jammer zijn.
1: Nou, dat is meer dan jammer. Je bent echt wel een begrip in de regio.
0: Is ook te merken aan alle reacties op alle socials. En dan denken we, nou, zo enorm... zoveel leuke en lieve reacties van de mensen. En van alles wat ze allemaal doen en sturen en doen.
1: Mm-hmm.
0: Echt heel, heel, heel bijzonder.
1: Ja, super bijzonder.
0: Dan ben je toch nog meer gewaardeerd dan je zelf ook in de gaten hebt.
1: Is toch mooi? Dat je eigenlijk veel meer voor mensen betekent dan eigenlijk jezelf misschien wel door hebt, Martin.
0: Ja.
1: Ja, echt te gek. Nou, ga ik een hele moeilijke vraag stellen. Maar kan jij al voorzichtig een beetje vooruitkijken naar het moment dat alles dan weer draait? Want vandaag dus het terras. Maar ja, wat wordt dan de datum?
0: Ja, weet je, je hebt die bouwvak ertussen. Dat is een beetje beroerd, hè?
1: Ja, dat is heel beroerd.
0: In september.
1: Zoiets. Beetje ruim halen.
0: Nou, niet alles hoor, denk ik. Maar
1: maar als je gewoon weer een beetje kan draaien, dan is dat misschien wel mooi. Ja, precies. Ik hoop echt, Martin, dat jullie vandaag echt vuur uit de sloffen moeten lopen. Dat hartstikke druk wordt op het terras. Wat een gunning. Ja, mooi. Ja, iedereen is er klaar voor. Eigenlijk moet het zonnetje lekker erbij en gewoon een drankje drinken op het terras.
0: Ja, helemaal gezellig.
1: Martin, dankjewel voor je tijd.
0: Iedereen welkom.
1: Heel goed. Dankjewel. Doei.
0: Ook bedankt.
1: Mooi verhaal van Martin Bels. En zo positief, ondanks toch wel echt een ravage wat daar is aangericht. Mag het niet zeggen. Maar als ik het niet mocht zeggen, dan zeg ik iets wat ik niet mag zeggen. Is namelijk, ga naar het terras. Ja, joe!

the Night op Radio Oost. Hey, ik wil je graag kennis laten maken met iets. Misschien heb je hem gisteren nog niet voorbij horen komen. In het weekend in. Maar dit is de nieuwste van de Rolling Stones. Mr. Charm. En ik vind hem zo goed.

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Weekend Overijssel.
2: Ik was net even aan het opzoeken wat je binnen 20 seconden kan doen. Nou, dat ook.
1: José de Bruin.
2: Het is 8 minuten over 1. Hey, hallo. Het is Weekend Overijssel. Waar we het zo meteen even moeten hebben over een festival. Maar ook gloedje nieuwe muziek. Ja, heel veel zin om de nieuwste van Higo aan je te laten horen. Maar eerst even over die 20 seconden. Want wat kan jij in 20 seconden? Nou, misschien kan jij wel in 20 seconden heel hard rennen. Maar moet je echt, nou, dan moet je echt heel, heel, heel hard rennen. Als je namelijk heel hard rent, dan kan je het record van Usain Bolt verslaan. Ja, die rent namelijk in nou iets minder dan 20 seconden de hele 200 meter. Hou nog op bijna een seconde over om naar het publiek te zwaaien. Of wat dacht je van de Formule 1? In 20 seconden verwisselt een topcrew de banden van maar liefst 10 auto's. Er zijn zelfs officiële wereldrecords in 20 seconden. Binnen 20 seconden schijnt iemand het voor elkaar te krijgen om 18 sokken over elkaar aan één voet te trekken. Ja, vraag me niet waarom je dat zou willen, maar het kan. En jij? Jij luistert in 20 seconden waarschijnlijk net naar het begin van je favoriete track. Of je appt me even wat jij op deze zaterdagmiddag aan het doen bent. En terwijl je daarover nadenkt, maak je lichaam trouwens gewoon even 50 miljoen nieuwe rode bloedcellen aan. Ja, doe ermee wat je wil, maar dit is 20 seconds. I've got

Pink Floyd en Another Brick in the Wall op Radio Oost. Als je toch deze dagen door Overijssel fietst en dan specifiek in Zalland, oh, dan lijkt het toch soms bijna alsof je in Frankrijk bent. Het zonnetje op je bol en van die glooiende heuvels. Maar dit weekend krijgt dat idyllische Frans Luttebergse landschap ineens een gezonde portie live muziek om de oren geslingerd. Sinds 1999 is daar namelijk vaste prik. Er wordt gezongen, er wordt gedanst, er wordt gedronken. Hier.

0: Mijn team van vrijwilligers heeft zich de afgelopen week weer het vel van de rug laten branden om alles op te bouwen. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. En het resultaat, nou volgens mij een festivalterrein waar eigenlijk vrijwel niks verandert. Gewoon bier, muziek, wat eten en een heleboel gezelligheid. Het is de 27e editie en de organisatie omschrijft het zelf op Instagram heel bescheiden als best leuk. Al 27 jaar, best leuk. Jullie, dat is jullie slogan, hè? Is dat ook precies de beste manier om Little Hill te omschrijven?
1: Ja, dat vinden we zelf wel, ja. Dus we kloppen onszelf niet te veel op de borst.
0: Nee, lekker nuchter. Nee.
1: Weet je, dan kan gewoon het ook niet tegenvallen
0: nee.
1: voor de
0: bezoekers. Nee, dat is ook zo. Maar als we nou even dat nuchtigere randje ervan afhalen, hè? Ja, dit is toch gewoon heel tof dat dit alweer de 27e editie is.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is het wel, ja. Het is bijzonder. En we doen het nog steeds met heel veel plezier.
0: Ja.
1: En er komen jonge mensen weer bij. Dus volgens mij kunnen we nog wel een paar jaartjes door ook. Dus,
0: tof. De 30ste gaan jullie sowieso halen.
1: Ja, absoluut.
0: Ik vind het zo leuk. Ik heb het idee dat kleine festivals ook steeds meer in opmars zijn of zo. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het heel toegankelijk is. En betaalbaar ook nog. En iets nieuws is altijd leuk, denk ik. En er valt genoeg te ontdekken bij ons op Kleine Berg.
0: Ja, dat is ook zo. Eigenlijk, gisteren sprak ik met... dat is altijd zo gênant als je mensen hun naam vergeet. Erik, geloof ik, van Hedon. Hij zegt... dat is eigenlijk wel kak. Want jullie zijn gewoon alles aan het verpesten. Bij jullie kun je nog wel namelijk jong talent spotten tegen een normale prijs. Hoe kan het dat het jullie wel lukt?
1: Er wordt heel veel bier gedronken hier.
0: Nou, oké, we zijn eruit. Ik geef het even door. Ja, super, jullie. Ja, dat is wel gewoon een dingetje, toch? Hoe meer jullie verkopen, hoe beter het gaat.
1: Ja, nee, absoluut. Dat is eigenlijk wel een heel simpele waarheid. Maar er wordt hier wel het een en ander gedronken. En ja, ik weet niet, onze boeker Stefan, jou misschien niet onbekend.
0: Nooit
1: van
0: gehoord,
1: Die maakt hele goede deals.
0: Ja, ik weet ook niet hoe hij dat doet. Ineens hebben wij weer een interview bij Oost en zo. Staan ze ook weer op Lidl Hill. Geen idee hoe hij dat aan het doen is.
1: Nee, wat een man.
0: Echt wel, maar zonder gekheid. Wat is nou Lidl? Kijk, als je hier nog nooit van gehoord hebt, we besteden elk jaar aandacht daar. Maar wat is Lidl Hill nou eigenlijk? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Het is echt een heel pittoresk festival. Het is super klein, maar dan wel met drie podia. Dus of je nou van gitaar houdt of van techno, dat voor beide is er wel wat.
0: Mm-hmm.
1: En het is echt op het mooiste plekje van Luttenweg. Ik sta daar nu ook. En als je dus over de glooiende weilanden kijkt, dan waan je toch wel een beetje in Frankrijk.
0: Ja,
1: dus het is echt op het mooiste plekje van Luttenberg. En daar zie je dan ook nog eens hele goede muziek, vinden wij.
0: Ja, precies. Dat is ook wel jaar in jaar uit ook wel weer gebleken. Hey, en die editie dat jullie een jubileum vieren komt dus steeds dichterbij. Nou, denk ik dat daar dan ook spectaculaire artiesten staan, of niet?
1: Ja, we zijn inderdaad al aan het onderhandelen met de headliners. We zitten natuurlijk een week na Down the Rabbit Hole, dus misschien kunnen we daar wat delen of zo.
0: Ja.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, dan kunnen de ticketprijzen ook weer wat omhoog, maar dat hoefde dit jaar niet, hè?
1: Nee, dat is ook heel bijzonder eigenlijk.
0: Ja.
1: Vorig jaar moesten we wel omhoog, dus toen gingen we ook wel direct €5 omhoog. En toen dachten we van nou, dat is wel even genoeg voor de bezoekers.
0: Ja, precies. Ja, alles wordt duurder. Jullie dus ook. Ja. Maar goed, het is allemaal best wel betaalbaar nog. Doordat er dus heel veel bier wordt gedronken. Heerlijk. Neem ons even mee door de programmering. Wat staat er dan vandaag allemaal op het programma?
1: Eens even kijken. We beginnen met twee Overijsselse bands. Dus dat is sowieso leuk. Badminton.
0: Leuk.
1: Verschillende plekken volgens mij.
0: Hengelo zijn ze. Ja, ik sprak ze tijdens het Bevrijdingsfestival. Daar stonden ze ook op het podium in Zwolle.
1: Ja, oh ja. En daarna Jesper.
0: Oh, leuk.
1: En dat is ook de drummer van de Paceshifters. Mm-hmm. Die met zijn eigen project komt. Dan gaan we door naar Cocobolo uit Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: En die maken meer, hoe zal ik dat omschrijven? Thaise funkmuziek.
0: Thaise funkmuziek. Je hebt wel mijn interesse nu meteen gewekt, hè?
1: Ja.
0: Denk wel, wat is dit? Dit moet ik gaan luisteren, ja.
1: Precies. Dan gaan we door naar Utrecht. Er komt een hele jonge brani band Fit, komt dan.
0: Mm-hmm.
1: En we sluiten af met het Canadese The Booyums.
0: Oh, The Booyums?
1: The Booyums, ja.
0: The Booyums. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat zou dan heel erg heel goed moeten zijn, denk ik niet.
1: Ja, nee, absoluut. Daar zijn we heel blij mee. Dat het toch ook weer ieder jaar lukt om nog uit het buitenland een act te boeken.
0: Ah,
1: ik vergeet ook nog de Belgische band Tof Gwak. Die staat er ook nog ergens tussen.
0: Genoeg reden volgens mij om vandaag naar het Little Hell Festival te gaan. Heel veel plezier. En welke act jullie dan boeken voor jullie jubileumeditie, dat hoor ik dan nog wel.
1: Ja, daar mag je me volgend jaar weer voor bellen.
0: Heel leuk. Dankjewel jullie. Veel plezier hè.
1: Yes, dankjewel.
0: Doei doei.
1: Oké, doei.
0: Eén van die ex, je hoorde het net al vertellen, is Jesper Jesper. Hoor je nu op Radio Oost? Ooit volgens mij zelfs de nieuwe Oost geweest met Occupied Line.

0: Hoor ik zo'n beetje elke dag van mijn vriend. Je kan veel beter zwijgen. Het goede doel hoorde je op Radio Oost. Het is bijna 1:30. Het laatste nieuws krijgen van Job. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een ongeluk in Enschede is vanochtend een motorrijder gewond geraakt. De motor kwam in botsing met een auto. De motor werd tientallen meters weggeslingerd. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten gestabiliseerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek begonnen naar de autobrand in het Rode Dorp in Deventer vannacht. Voor de derde keer in 5 dagen tijd ging daar een auto in vlammen op. Bij veel van die autobranden daar wordt brandstichting vermoed, zo ook deze keer. Vorig jaar zijn er in Enschede 160 mensen gedwongen opgenomen. Het zijn mensen die bijvoorbeeld zichzelf hebben verwaarloosd of anderen wat aan wilden doen. Het aantal crisisopnames in Enschede schommelt. 4 jaar geleden waren het er 135, maar een jaar later bijna 200. Nu ligt dat aantal dus rond de 160. En vandaag geldt weer het Nationaal Hitteplan. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, die worden aangeraden om voorzichtig te zijn. Door de hitte lopen ze meer kans op gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoertes. Het advies is om op koele plekken te blijven en veel te blijven drinken. En dan het WK voetbal. Ja, want opnieuw een lekker WK-avondje voor de boeg. In de kwartfinale spelen Noorwegen en Engeland tegen elkaar. Nou, in Hengelo daar wordt de wedstrijd ook gevolgd, want daar zit een kleine Noorse delegatie. Malin en Lea van 21 en 19 jaar, die wonen daar. Samen met Noorse vriendinnen gaan ze helemaal op in het WK, waarin de Nooren het trouwens geweldig doen. En daarom leven ze ook vol vertrouwen toe naar de wedstrijd van vanavond, zeggen ze tegen de Tubantia.
2: I think the match gonna be 2-1 for Norway. En Holland gonna score 2 goals.
1: Yeah! 2-1 voor Noorwegen dus.
0: Sorry.
1: Ja. 2-1 voor Noorwegen dus door de doelpunten van wereldspits Haaland. En ja, zeg je Haaland dit toernooi, zeg je roeien. En dan moest dus ook even op de Hengeloze stoep worden gedaan. Ja, je ziet het voor je, hè?
0: Wat goed dit, zeg.
1: Ja, lachen. Je moet wel even opblijven als je die wedstrijd van vanavond wil zien. Want Noorwegen tegen Engeland begint om 11 uur.
0: 11 uur, ja, dat is wel vrij laat eigenlijk voor mij doen.
1: Volgens mij is er daarna nog een wedstrijd. Als je
0: hebben we twee
1: echt nog wil kijken. Ja, zeker. Argentinië, Zwitserland, helemaal vergeten, begint vannacht om 3 uur.
0: Oh ja, nou, die sla ik zeker over.
1: Ja, ik ook.
0: Daarvan is toch wel zeker dat Argentinië gewoon doorstoomt?
1: Ik hoop het niet.
0: Ja, maar ik denk het wel.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja, jij hoopt het niet, maar ik denk het wel. En Noorwegen dan, wat denk jij? Noorwegen, Engeland?
1: Ja, ik heb gewoon een zwak voor Engeland. Ik hoop echt dat ze gewoon een keer een toernooi winnen. Want dan worden die gasten helemaal lijp.
0: Ja, ik heb het dus met Haaland. Ik ben helemaal, mijn hele algoritme is Haaland. Alles wat ik op Facebook, Instagram, TikTok zie, is Haaland.
1: Doe jij ook wel eens Haaland na? Dat je dan je haren los doet en dan je hoofd naar voren.
0: Nee.
1: En dan met je armen breed uit.
0: Ik zie er wel zo uit
1: loopt.
0: Soms als Haaland. Ja, maar nee. Hey, en ik las nog iets vreemds. En dat gaat over een stukje van het voetbalveld, toch?
1: Ja, volgende week zondag is de WK-finale in New Jersey. En als je dus een stukje van het veld wil kopen na de tijd, hoop ik, kan dat. Voor €390 kun je dus, ik neem aan, een heel klein stukje veld krijgen. Want het is en blijft de FIFA, je wordt opgelicht. Ja, want dat gras moet er toch sowieso uit. Want normaal gesproken is het een American Football Stadion daar in Amerika. En dat doen ze op kunstgras.
0: Oh.
1: Dus het veld moet weg.
0: Oh, oké. Okay. En dit is echt gras.
1: Dit is echt gras.
0: Dit is echt gras. En hoe gaat dat dan met verzenden en zo? Of zeggen ze dat er niet bij?
1: Geen flauw. Dan
0: koop je dit dus en dan... ik vind het wel heel erg leuk.
1: Ik hoop dat ze er een beetje water bij doen. Want als ze dan in een doosje doen, sturen het naar Nederland toe.
0: Ja, maar dan krijg ik allemaal weer van die importregels en zo. En mag dat wel?
1: Ja.
0: En €390. Oké, heel eerlijk zeggen. Je mag €390 mag jij besteden aan zo'n stukje gras. Zou je dat dan doen, ja of nee?
1: Geen denken aan.
0: Oké, en als het grasveld komt van FC Twente?
1: Ook niet.
0: Heracles?
1: Nee.
0: Nou, als ik toch een band kan kopen van Max Verstappen, dan heb ik daar wel €390.
1: Maar wil je een stukje asfalt van Zandvoort? Dat is een beetje hetzelfde.
0: Nou, ik heb er wel over gedacht toen ik in Silverstone was vorig jaar. Dan liepen echt mensen met hele reclameborden liepen weg. Ik dacht, dat is eigenlijk best tof. Dat je dat dan, dat je zo'n ding gewoon, ik kon het natuurlijk niet meenemen in het vliegtuig, maar het was best wel grappig.
1: Laat de douane heel gek te kijken. Waar gaat u met dat reclamebord naartoe?
0: Wilt u alsjeblieft die Pirelli-banden even laten liggen? Dat past niet. Nee, heel leuk. Dankjewel Job, veel kijkplezier vanavond. Kleine voorspelling nog.
1: Engeland 2-1.
0: Oeh, nee. Ja. Twee. Ik ben het met deze dames heen. Die zijn ook voor...
2: I think the match is going to be 2-1 for Norway.
0: Precies.
2: And Holland going to score 2 goals.
0: Haaland. Het wordt gewoon 2-1 voor Noorwegen. Jammer voor jou, leuk voor deze dames. Dankjewel, Job.
3: Yo.
0: Nog heel even naar het weer. Vanmiddag is het zonnig en warm met temperaturen tot 29 graden. Morgen, het verbaast je vast niet, zonnig en warm. En de rest van de week moet jij één keer raden. Job, wat denk jij de rest van de week?
3: Zonnig en warm.
0: Heel goed, zonnig en warm rond de 30 graden. Ja.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1986. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: karkoestische zo. Goedemorgen, gitaar uit 1977. Supertramp met Give a Little Bit. De beste muziek hoor je op Radio Oost. En ik laat je graag kennis maken met goedje nieuwe muziek.
1: Je luistert naar Joost in de Bruin. Je luistert naar Joost in de Bruin.
2: Jouw zaterdagmiddag, Oost.
0: Aan de telefoon heb ik de man die ervoor verantwoordelijk is dat ik een nummer niet meer uit mijn hoofd krijg. En ook de wereldrecordhouder een halve meter borstkrol. Hans, hallo.
3: Ja, dat ben ik. Ja, zeker.
0: Wereldrecordhouder een halve meter borstkrol, was dat dan?
3: Ja, dat heb ik ooit een keer in iets heel... Ik heb gestudeerd aan de toneelschool. Ik denk dat dat op zich al wel voldoende vertelt. ik dacht, weet je, ik wil graag een keer een wereldrecord... Een wereldrecord breken, dus dan heb ik zelf een wereldrecord bedacht. Ja. En dat heb ik toegedaan onder toeziend oog van de Stentor. Ik denk dat je dat filmpje nog wel ergens kan vinden als je wil. Maar ik heb de onofficiële titel halve meter borstkrol op mijn naam staan.
0: Wauw, part-time atleet, part-time wereldrecordhouder, part-time hitschrijver ook nog. Of eigenlijk fulltime hitschrijver, denk ik, hè?
3: Nou, dat valt mee hoor. Ik ben gewoon nog aan het werk, dus ik doe allemaal dingen ernaast. Maar het wordt een steeds groter onderdeel. En het is wel heel erg leuk om dat te mogen doen natuurlijk.
0: Wanneer ga je stoppen dan met werken, Hans? Want het loopt een beetje uit de hand dit.
3: Ja, nou ja, goed, als het financieel allemaal kan. Maar die muzieksector is heel ingewikkeld, hè. Dus dat is het, het blijft heel lastig om daar geld aan te verdienen. En zeker als je het met een band doet, dan is het gewoon zoeken. Dus ja. wij zijn rustig aan op zoek.
0: Ja, mooi. Rustig aan op zoek. Dat is volgens mij de titel meteen van het nieuwe album of nieuwe plaat. Want het klinkt echt als een Higo. Het klinkt meteen als een Higo-uitspraak.
3: Ja, dat snap ik wel. Ja, ik zal er toch wel verantwoordelijk voor zijn. Maar ja, nee, dat snap ik heel erg.
0: Ja.
3: Ja, nee, maar dat album, die titel, daar moet je nog heel even op wachten.
0: Kak.
3: Maar nu heb je in elk geval niet als vroeger net uit.
0: Kak. Ja, ik dacht ik ontlok hem je even. Maar helaas, dat gaat mij niet lukken. Ja, niet als vroeger. Dat klinkt meteen super nostalgisch eigenlijk.
3: Ja, dat is het ook wel een beetje. Het is stom genoeg ineens weer actueel, maar het gaat over hoe afscheid nemen een soort onderdeel is van iets. Dit eigenlijk liedjes tot stand gekomen nu bijna 2 jaar geleden toen er een relatie overging. En dat er iemand weer terugkwam in mijn leven. En dat ik dacht, dit past eigenlijk helemaal niet meer. Wij passen niet meer bij elkaar. En dat voelt niet als vroeger. Maar eigenlijk gaat het liedje ook veel meer over het gevoel dat je je leven nu moet leven. En niet moet blijven hangen in datgene wat er al geweest is. En dat er dus geen opnieuw is en weinig tijd.
0: Wat toch?
3: Dat is eigenlijk een beetje de boodschap van het nummer.
0: Ja, precies. Er is inderdaad geen opnieuw, weinig tijd. Het klinkt ook eigenlijk alsof je misschien een beetje haast hebt.
3: Ik heb ook wel een beetje haast. Ik denk

0: maken.
1: Mooi. Ja, heel mooi. Het klinkt ook een beetje... Kijk, ik ben 36, dus ik ben hier al doorheen, hoop ik.
0: Ja,
1: laat me je één ding vertellen, Hans. Wat je ook doet, het is nooit goed. Ja, dat is heel kak. Maar ja, dat is het.
0: Dat is het, ja. En dat is ook het lastige ervan. Alleen dat maakt wel dat als op dit moment, als je naar je leven kijkt, dat de keuzes wat zwaarder tellen.
1: Ja.
0: En daar gaat het liedje over. Het is niet heel licht, zoals we de vorige twee singles hadden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk wel dat het voelt als een soort warme deken. Tenminste, dat was het doel, om dat te bewerkstelligen. Dat het als een soort warm dekentje om je heen kan liggen. Dat je kan denken, ja, ik snap dit gevoel heel erg.
1: Ja.
0: En hij is ook speciaal voor de mensen, voor de fans. Want dat laatste stukje willen we heel graag met ze zingen tijdens de clubtour.
1: Wat tof.
0: In het najaar.
1: Ja.
0: En dat gaat heel goed.
1: Nou, mooi. Ja, want dan herhaal je heel vaak, er is geen opnieuw, er is weinig tijd, toch? En ik zie me dan voor me dat dat hele publiek er is. Nou, gewoon en klappen en toestand.
0: Ja. Ja, het wordt een soort rare kerkdienst, maar dan onder de bezielende leiding van mij.
1: Heel goed, Hans. Daar houden we van. Ja. En daar houden we je aan. Over die clubtour gesproken, het gaat best wel lekker, hè, met de verkoop.
0: Ja, zeker. De eerste is al uitverkocht. Ja. Dus we hebben Nijmegen uitverkocht en de rest gaat allemaal over de helft van de tickets heen. En sommige zijn ook al bijna uitverkocht. Dus als je er nog bij wil zijn, dan moet je snel lezen.
1: Nice. Ja, wat dat betreft heb je haast, maar het gaat eigenlijk al supergoed. Gewoon rustig blijven doorstappen.
0: Dat proberen we te doen, José.
1: Dankjewel, Hans, voor het mooie gesprek. En natuurlijk, omdat ik hem al ongeveer 600 keer... ben ik ook al jullie top favoriete luisteraar op Spotify, of dat nog niet?
0: Dat kunnen wij niet zien, dat kan alleen jij zien. Dus als dat zo is, dan mag je dat sturen.
1: Dan sturen wij een beetje mee. Ja, helemaal goed. Ik ga hem draaien. Dankjewel, hè. Mooie zaterdag.
0: Superleuk. Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Weekend Overijssel.

0: Chantal is enthousiast hoor. Heerlijk trekt die nieuwe Higo. Ze zijn zo gegroeid, maar niet meer als vroeger. Volume gaat hier direct omhoog in de auto en ik Sjoerd uitreizen. Wat een banger. Wat een banger, die nieuwe van Higo. Volgens mij betekent dat, Oene, dat het een heel goede plaat is.
1: Ja,
0: als het een banger
1: is. Het, ja.
0: Als het een banger is, dan is het echt een hele goede plaat. Nou, dankjewel voor het laten weten, Sjoerd. Ik hoop dat je hem vaker voorbij hoort komen. Hé, hey, zometeen, je hoort hem al even.
2: Yo, het is zaterdag en niks te doen. Kun je altijd nog luisteren naar Oene. Fijne zaterdag, groetjes Persie.
0: Groetjes terug, Ewout. Nou ja, ook als je niks te doen hebt, kan je gewoon lekker luisteren naar Oene met de toppers van toen en nu. Ik laat je echt in goede handen achter. Oh, wat een lekker lijstje. Ik zie hier echt heel veel goede. Ga ik allemaal nog niet verklappen. Nee, lekker blijven luisteren. Na 2 uur de toppers van toen en nu. En ik spreek je morgen weer voor een nieuwe weekend over.

0: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis.
17: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: nieuws van toen en nu. Oene Loonstra.
1: Ja, goedemiddag. Take it or leave it is eigenlijk een nummer van The Rolling Stones op het album Aftermath 1966. Geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. En ja, dat is wel aardig om te laten horen. Dat klinkt het zo.

0: Take It or Leave It, dus de Rolling Stones in 1966... en de Searchers hadden er een jaar later een hit mee. Goedemiddag, het is bijna 8:08. Dank aan José de Bruin voor 2 uur lang Weekend Overijssel. Morgen is het er weer tussen 12 en 2 uur, uiteraard. Tot 5 uur kun je hem herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1986.
0: Zeker, ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks tussen 10 en 11. Mee horen. Het is 5 en 6 uur. Zal wat zijn tussen 10 en 11 vanavond? Nee, nou ja, als gekund natuurlijk. Het is 5 en 6 uur, dus ga daarvoor nogmaals naar de radio's Facebookpagina. En je kunt je stem uitbrengen. En ja, zeker gaan we ook weer het spel spelen.
2: Cryptogrammofoon.
0: Zoek de plaat achter de zoekzin. Als je deze weet te raden, nou ja, de oplossing staat in de hitlijst van 11 juli 1986. Dit is de opgave.
1: Toppers.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, die moeten we niet hebben. Even kijken hoor. Nou, hij staat er niet in. Dan doen we het even op, deze manier. Raad de plaat achter de zoekzin.
3: Een separatie in een span.
0: Zo, nou, Wieke, jij durft. Nog maar een keertje.
3: Een separatie in een span.
0: Welke plaat hoort daarbij? Ga even op zoek naar de hitlijst van 11 juli 1986. Dan is daar de oplossing te vinden.
3: Een separatie in een span.
0: Goed, nou, nogmaals, 0704 06, bedoel ik, 456-71331. Ik hou alles door elkaar. 06-456-71331. Dat is het, ja, de mogelijkheid om jouw oplossing door te gaan geven.
1: Toppens van toen en nu.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1986? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: 1975 van Chubby Tiger hoorde je Slow Down. En daarvoor Schuilen van Miss Montreal en Olivia Newton-John met Magic. Ja, die crypto-zin voor deze week. Ja, zelfs Wieke is een beetje, vindt het ook moeilijk, hè Wieke?
1: Oene, het is toch veel te warm voor dit soort moeilijke vragen. Een separatie in een span. Succes.
0: Ja, zeker. En als ik kijk naar alle binnengekomen oplossingen tot nog toe. Ik heb er twee, die zijn wel goed. Maar zeker, er kunnen nog meer bij. Nou, luister nog maar een keer.
1: Een separatie in een span.
0: Oplossing is te vinden in de hitlijst van 11 juli 1986. Ja, de jaren 60 staat een beetje centraal in het eerste uur van de toppers van toen. En nu straks hoor je Nathalie van Gilbert Bécaud. Daarvoor I'm Gonna Knock on Your Door van Eddie Hodgett. En nu allereerst Armand en Ben ik te

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ja, je hoort een beetje Russische invloeden in Natalia, 1964, van Gilbert Bécaud. Het is een liefdeslied en tevens een liedje van de toenadering tussen Oost en West tijdens de Koude Oorlog. Hij vertelt dat Natalie hem Moskou laat zien en ze spreekt over het leven in de Sovjet-Unie destijds, maar als ze samen zijn, dan verandert het onderwerp van gesprek. En ja, Gilbert Bécaud hoopt dat er een dag komt dat hij Natalie in Parijs zal ontvangen. Zeker, het verhaal over Natalie dus. Terug naar 11 juli 1986. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? Dat hoor je van Jan-Willem Kobus.
1: Daar gaat hij dan. Toppers van toen en nu. Het nieuws van juli 1986. Het parlement van Nieuw-Zeeland heeft vandaag een wet aangenomen die homoseksuele relaties tussen volwassenen legaliseert. Daarmee komt een einde aan een jarenlang verbod. Voorstanders spreken van een historische stap voor de mensenrechten, terwijl tegenstanders hun teleurstelling uiten over de beslissing.
2: Feelings ran high right through the community with the introduction of the Homosexual Law Reform Bill.
1: Engeland en Frankrijk werken verder aan de voorbereidingen voor de kanaaltunnel, waarvoor in 1986 een verdrag werd gesloten. De tunnel moet een directe spoorverbinding worden tussen beide landen en wordt gezien als een van de grootste infrastructuurprojecten van de eeuw.
3: In France, the public relations battle for the channel contract is going full tilt right to the end. Self-styled builders of ambition, Euroroute with their weary video Seagull, are also weary about the rough way the game's been played.
1: In Londen is alles in gereedheid gebracht voor het eerste van de twee uitverkochte concerten van de Britse rockband Queen in het Wembley Stadion. Ruim 80.000 fans worden vanavond verwacht bij de Magic Tour. Het concert geldt nu als een van de grootste muzikale evenementen van het jaar in Europa. En de belangstelling is zo groot dat de politie extra veiligheidsmaatregelen rond het stadion heeft genomen. It's the kind of magic. In Frankrijk is de Tour de France van start gegaan met een etappe waarbij de sprinters opnieuw hun kans krijgen. De Belg Ludo Peters boekte gisteren zijn eerste ritzege van deze Tour en nam bovendien de gele leiderstrui over. De Nederlandse ploegen hopen vandaag opnieuw een rol van betekenis te spelen in 1986. En dan nog het weer. Het is vandaag een overwegend droge zomerdag met flinke perioden van zon. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen opnieuw zonnige periode en temperaturen rond de 23 graden.

0: commandant. Ah, het spijt me, maar ik heb het huis niet kunnen redden.
1: Oh nee?
0: Alles is verbrand.
1: Wat,
0: op één ding na.
1: Wat heeft u kunnen redden?
0: De barbecue.
2: Een topper van...

Houden van alles wat materie is, al dus Shanna Spiro, moet ik zeggen. En Material Lover hoorde je op Radio Oosten. Daarvoor André van Duin, leuk om die plaat terug te horen. Barbecue staat in de hitlijst van 11 juli 1986 op nummer 32.

0: Zeker, en ik heb er weer vier, of althans de luisteraar heeft het gedaan.
1: De vergeten plaat.
0: Bert de Lange uit Kampen heeft via stembiljet ook een aanvraag gedaan. Heeft geen telefoonnummer toegevoegd. Hoeft ook niet hoor. Kan hem ook gewoon zo draaien. Inderdaad, de vergeten plaat van Johan Verminnen uit België. Ik voel me goed, was een klein hitje. Leuke keuze, dankjewel Bert.
1: De vergeten plaat.

Ja, de grote zomerrit hoor. Nederlandstalige amazing zomerrit van Justin de Wild hoor op Radio Oost. En cheerio, we gaan even naar de Verenigde Staten van Amerika. We pick the hit. Van 1 naar 3 gaat Billy Ocean met zijn nummer.

0: love you.
1: There'll be sad songs van Billy Ocean in de Amerikaanse Billboard Hot 100 van 11 juli 1986. Gaat hij van 1 naar nummer 3.
2: Six pack.
3: Een kwestie van rock en roll.
1: Ook een van de leukere onderdelen in de toppers van toen en nu. Een kwestie van rock en roll. Muziek van voor 1963 met een hoog rock en roll gehalte. Zoals Buddy Holly dat als geen ander kon. Zoals in 1954 had hij een hitje met dit nummer Blue Days. Lijkt nice, maar hij zegt het zelf veel beter.

0: Buddy Holly kwam te overlijden september 1959 als gevolg van een vliegtuigongeluk. Afijn, dat er wel vaak gezegd. Het was Blue Days, Black Nights voor Radio Oost. Zo dadelijk het tweede uur van de toppers van toen en nu.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers
7: aan tafel.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
7: aan tafel.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mostaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
19: Luisteraars, wij schakelen nu over naar de grote studio.
13: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Ring My Bell in 1979. Je hoorde Anita Ward op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: In eerste instantie was het geschreven voor de toen 11-jarige zangeres Stacey Lettersall. Ging toen over kinderen die graag telefoneren met hun vrienden. En de versie van Anita Ward bevat een meer volwassen tekst. Hoewel het niet expliciet gemaakt werd, kreeg de zin You Can Ring My Bell een seksuele lading. Zo. Maar in ieder geval een grotere hit. Ja, dat dan weer wel, ook in Nederland. Je kunt hem nog steeds herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1986.
0: Zeker, ga daarvoor naar de Radio Oost Facebookpagina. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde hoor je straks tussen 5 en 6 uur. En als ik nu naar de tussenstand kijk, staat deze voorlopig op 3. Madonna en Papa Don't Preach. En welke staat dan voorlopig op 2? Deze. München de Vrijheid, 1000 Mal Du. En Stefans wil ik niet zeggen, maar tot nog toe qua alle stemmen. Ja, deze Stefans op 1. Peter Gabriel, Sledgehammer. Nogmaals, 40 titels. Je kunt er 10 aanklikken op de radio's Facebookpagina. Ik ben heel benieuwd hoe de top 3 er over een uur uit gaat zien. Nou, zeker. Je kunt ook nog steeds even meedoen. Ja, waaraan? Aan de cryptogrammofoonplaat.
2: Oene, ja. Het is toch veel te warm voor dit soort moeilijke vragen.
0: Nou ja.
2: Een separatie in een span. Succes.
0: Ja, welke plaat hoort daarbij? 0645671331. We hebben straks een mooie vergeten plaat van de Moody Blues. Oh, maar die hebben we een tijd niet gehoord. Verder, straks om 3:30 hoor je het nieuws van toen, van 11 juli 1986. En welke radio- en tv-programma's waren populair?
1: Toppers van toen en nu.

Alweer 34 jaar geleden, hè? Ja, september 1992 werd het uitgebracht als opvolger van hun debuutsingle Tones of Home. Ik heb het over Blind Melon en No Rain. En daarvoor Snelle over Dementie. Ja, gaat later dicht aan. En Master Blaster van Stevie Wonder hoorde je daarvoor. De jaren 70. Ja, met een iets prominentere plek in de tweede uur van de toppers van toen. En nu, straks hoor je Sympathy van Steve Rowland en The Family Dog. En nu allereerst See Me, Feel Me van The Who. Wie? The Who.

heel psychedelisch einde van dit nummer. Sympathy, Steve Rollins en The Family Dog hoorde je. Uit de jaren 70, ja, mooi om terug te horen. En daarvoor See Me, Feel Me van The Who. Nou, zo dadelijk nieuws van toen. Het gebeurde er zo op 11 juli 1986. En welke radio- en tv-programma's waren populair? Nou ja, dat hoor je zo meteen van Jan-Willem Kobus. Eerst Working on a Dream. Oh, hij blijft mooi. Bruce Springsteen.

0: Working on a Dream van Bruce Springsteen uit 2008. Het was het lijflied van FC Twente, seizoen 2009-2010. Ja, toen FC Twente in 2010 kampioen werd. Terug naar 11 juli 1986. Het nieuws van toen en populaire radio- en tv-programma's worden opgelepeld door Jan-Willem Kobus.
1: Het nieuws van juli 1986. De Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond heeft vanochtend de officiële selectiecriteria voor de kernploegen voor het komende winterseizoen bekendgemaakt. Na het enorme succes van de Elfstedentocht begin dit jaar staat de focus volledig op de voorbereiding voor de lange baankampioenschappen. Elfstedenwinnaar Evert van Bentum heeft laten weten zijn agrarische werkzaamheden de komende maanden op een lager pitje te zetten om zich volledig op de trainingen te richten.
2: Ga je door met schaatsen, neem ik aan?
3: Ik ga wel door met schaatsen.
2: Tot hoe oud?
3: Nou, dat weet ik nog niet.
1: In de Kop van Overijssel maken boeren zich zorgen over de lage waterstanden in de veenweidegebieden. Door het droge weer van de afgelopen weken dreigt schade aan gewassen en natuur. Waterschappen houden de situatie nauwlettend in de gaten en sluiten extra maatregelen niet uit.
4: Goeiedag. Voor veel mensen is het huidige zomerweer toch echt wel onaangenaam. Zo ligt de temperatuur boven de 35 graden. En dan ook te maken met een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt ook nog een keer heel klam en benauwd aan.
1: Ondertussen melden natuurbeheerders in Salland dat het broedseizoen voor weidevogels wisselend verloopt. Vooral de grutto en kieviet hebben te lijden onder de predatie en droogte. Predatie is dat ze elkaar doodmaakt. Vrijwilligers blijven actief in het veld om nesten te beschermen. Kampen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de zomerse evenementen in de historische binnenstad. De gemeente verwacht de komende weken veel bezoekers uit buiten- en binnenland. Ook Giethoorn rekent op een druk weekend met veel recreanten op het water.
5: The pronunciation of Giethoorn is approximately Giethoorn, with a guttural ch sound similar to the German ik sound.
1: Op tv kun je op Nederland 1 kijken naar Bas Boris Bode om 7 uur. Later is bij de Afro Pen Merrick op de buis.
6: Not as of 900 this morning, sir. I gather from Jacques Grand that there's a skate from the Brittany area at 1600. Might have something by then.
1: Op Nederland 2 presenteert de KRO het tekenfilmfestival om 7:10. En daarna is het tijd voor de Muppet Show. Boom, boom, boom.

0: op de radio, op Radio 3, Rabarbera te horen om 7:30 in de ochtend.
1: Ah, hallo, we zijn hier in restaurant De Schranspaal. En we vragen willekeurige kinderen naar hun mening over Rabarbera.
2: Oh, messen en vorken vliegen om mij heen. Maar Rabarbera blijft voor mij nummer 1.
1: Bedankt, Harry.
0: En weerman Hans de Jong is er om 11:30.
3: Was het gisteren heet, vandaag is het heter. En dat betekent allemaal lekker rustig aan. Ook met tennis. Dus op deze manier komen de dag wel door.

0: Goeie plaat hoor, van Midnight Motel, de nieuwe oogst deze week, The Broken Dreams. En daarvoor Atlantis is Calling van Modern Talking. Uit de hitparade van 11 juli 1986 staan ze op nummer 13.
1: De vergeten plaat.
0: Ja, en een hele mooie Ellen Viering uit Enschede. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik ben heel erg blij met jouw keuze.
2: Ja, hè?
0: Ja, want waar gaat het over?
2: Nou, het gaat om, ik heb die LP gehad van de Moody Blues. En die heb ik in een verre verleden uitgeleend. En hij is nooit weer thuisgekomen.
0: Oh, en aan wie hebben we uitgeleend dan?
2: Ja, dat weten we eigenlijk niet meer.
0: Oh.
2: Dus, ja, wat dat vind ik wel vaker. Dus ik heb van CCA, had ik ook een LP. Die is ook pleiten. Dus ja, die is uitgeleend. En dan ja, dan komen ze niet weer. En dan komt de CD eraan. En dan ja. Het was echt vergeten. Maar sinds ik verrek ik hem, vraag ik die plaat aan. Want die vind ik geweldig.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als jij een LP hebt, zeg maar vinyl, dat je ook graag die in bezit wil houden.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar ja, ik bedoel, dat is misschien wel 40 jaar geleden of 45. Ik weet het niet. Iets in die geest. Ik ben al aan gestorven, dus het is al heel lang geleden.
0: Ja. Om welk nummer gaat het?
2: Boulevard de Madeleine. Ik vind dat een schitterend nummer. Ook een heel rustig nummer ook, hè.
0: En waarom dat nummer? Alleen omdat het zo rustig is? Of ook om een andere reden?
2: Nou, het heeft gewoon, ik vond het gewoon ontzettend mooi. Ik kon daar gewoon van genieten. Zo, ik weet eigenlijk niet, maar ik heb iets met dat nummer. Waarom, weet ik niet.
0: Nee, maar er hoeft ook niet echt een reden te zijn. Daar kun je ook gewoon van genieten, toch?
2: Ja, daarom.
0: En hoe lang geleden heb je die LP uitgeleend, zei je?
2: Oh, dat kan wel kijken. Ja, ik denk dat het al iets van 35, 40 jaar geleden is.
0: Goed, bij deze een oproep. Wie heeft destijds de LP van de Moody Blues van Ellen Viering in te leen gekregen? Wees zo eerlijk, neem contact op met de radio's 074-2456-665. En dan gaan wij zorgen dat jij die LP weer gewoon terugkrijgt. Gewoon het vinyl gedeelte.
2: Geweldig.
0: Ik ben benieuwd of er gereageerd gaat worden.
2: Ja, ik ook. Ja. Heel erg
0: nieuws. Nou, dat zou mooi zijn. Nogmaals, heeft iemand destijds van Ellen Viering die LP van de Moody Blues, waar ook Boulevard de Madeleine op staat, geleend? Wees zo eerlijk, breng hem terug. Of laat het even weten via 074-2456-665 of via de app 06-4567-1331. Ben benieuwd, Ellen, maar ik ga hem in ieder geval draaien.
2: Ik ook.
0: Nou,
2: hartelijk bedankt.
0: Goed zo. Veel plezier in Enschede. Goed weekend, hè.
2: Ja, dank je. Jij ook.
0: Doeg.
1: De vergeten plaat.

Old Town in 1982 hoorde je op radio's in de toppers van toen en nu. Even naar de Amerikaanse hitparade. Hollywood Beyond en What's the Color of Money staat in de Engelse hitlijst van, even kijken, de Engelse top 40 van 11 juli 1986. Nieuw op 24.

0: Een eindigstig hoor, ja. Hollywood Beyond hoor je. En What's the Color of Money in de Engelse hitparade. Nieuw op nummer 24.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: We gaan weer draaien uiteraard. En altijd leuk om te horen. Fats Domino. Met zijn Wheel Someday.

0: I'm gonna be a wheel today. Of someday, moet ik eigenlijk zeggen. Van Vets Domino hoorde je de toppers van toen. En u kunt nog steeds stemmen, hè, op die hitlijst van 11 juli 1986. Ga daarvoor naar de Radio Oost Facebookpagina.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Vers vlees en barbecuepakketten. Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
16: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
16: Een praatje maakt je dag.
17: Dit is een boodschap van Sieren.
18: De maatschappij, dat ben jij.
19: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
20: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
21: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
26: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo!
27: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
26: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
27: Rand? Nee.
26: Fair enough.
27: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
27: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl. 1,
28: 2, 3.
29: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
30: Thuis in Overijssel.
31: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze hitback.

0: 1982, een groot hit voor Asia en the heat of the moment. De bijbehorende videoclip werd destijds geregisseerd door Kevin Godley en Lol Cream van 10cc.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Nog een klein uur, kun je hem herschrijven?
1: De herschreven top 10 van 1986.
0: Zeker, en in de voorlopige top 3 is toch een verandering gekomen. Deze staat nu op een derde plek. Madonna en Papa Don't Preach. Ja, een uur geleden nog op een eerste plek en nu voorlopig op een tweede. Peter Gabriel en de Sledgehammer. Nou, wie heeft dan de nummer 1 positie voorlopig heroverd? München de Vrijheid en 1000 Mal Du. Straks een mooie vergeten plaats. Ja, van Kenny Rogers. Die moest ik zelf even opzoeken trouwens. Ja, nou, dan is hij ook vergeten. Verder, welke bioscoopfilms werden bezocht in 1986... en ook de prijzen in de supermarkten komen voorbij.
1: Toppers van toen en nu.

0: It Out van Joe Jackson hoor je op Radio Oosten. De toppers van toen en nu.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Ja, langspeelplaat van de week is het debuut solo album van de Amerikaanse rapper Kool Moe Dee. Heeft vanaf de jaren 70 gezeten in de soulband of soulfunkband, zoals je weet, Treacherous 3. Nou, in 1986 kwam zijn debuut CD uit en ja, daar staat één nummer op. Het is ook een eendagsvlieg. En dat ene nummer ga ik draaien. Go See the Doctor van het classic album. Dat heet ook gewoon Kool Moe Dee. Go See the Doctor.

0: Ja, mooi nummer hoor. Drive Safe van Mal Smith. Ja, het ontstond trouwens vanuit de vriendschap tussen hem en Neil Horan. Ja, nou, leuk om te horen. Gaan we terug naar, inderdaad, 11 juli 1986. Welke films werden bezocht? En de ja, supermarkten komen voorbij. Ja, Willem Kobus.
1: Het winkel- en bioscoopnieuws van 1986. In de bioscopen draaien Blue Velvet. Big Trouble in Little China.
2: No question, just get out of here, Jack, get out of here!
1: Labyrinth. The Color of Money. Children of a Lesser God.
3: Who is that?
4: That's Sarah.
3: Is she a teacher too? She was one of the brightest students we've ever had.
1: Ruthless People.
2: I dare you to kill her!
1: En de Nederlandse film In de Schaduw van de Overwinning.
5: Jij moet een andere schuilplaats vinden.
6: Maar ik ga niet alleen. Ik ga niet zonder jou.
5: Je moet, jij kan nog iets betekenen in het verzet en ik niet.
1: En dan nog de prijzen in de supermarkt. Een bakje met 300 gram kip currysalade, 3,85 gulden. 100 gram grillbacon, 1,70 gulden. En een confiturentaart met verse aardbeien, druiven, gemengd fruit en mandarijnen heb je voor 4,75 gulden. Een verse fluitfraai. Maar je mag ook een verse fruitfly bestellen. Die kost 10,75 gulden. 6 stuks gevulde koeken, bereid met echte boter, voor 1,65 gulden. En een halve kilo jonge kaas met komijn heb je voor 4,65 gulden.
7: De klapper van de week.
1: Een fles bijna droge witte Italiaanse wijn, 5,75 gulden. Helemaal droog Italiaanse wijn.

0: Marco Borsato, De Waarheid. Mooi om die plaat nog een keer weer terug te horen. Goed, ja, en daarvoor even kijken. Ik heb het voorlopige stemlijstje hier bij me. Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off, staat in de hitparade op nummer 7.
1: De vergeten plaat.
0: Michel Keijzer en Nijverdal, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Oena.
0: Je bent al op vakantie geweest, hè? Waar naartoe?
2: Naar Enten, naar landgoed Elsgraven.
0: En hoe was dat?
2: Heel erg leuk.
0: Wat heb je helemaal gedaan?
2: Lekker nog een paar dagen. Eén dagje nog op het station van Goor geweest.
0: Oh, wat heb je daar gedaan dan?
2: Foto's maken en lekker geluncht bij de Orla Smitsen.
0: Maar, en waren het mooie foto's van het station of zo?
2: Jawel.
0: Oh,
2: jawel.
0: Wat leuk. Wat grappig. We zijn elkaar niet tegengekomen.
2: Nee.
0: Nee.
2: Maar hoe was de school een volksfeest bij de Goor naar Oena?
0: Warm. Ja, warm.
2: Heel warm, of niet?
0: Ja, heel veel dingen waren afgelast. Maar goed, dat heb je met code rood, hè?
2: Ja.
0: Zeker. Hé, wat is jouw vergeten plaat?
2: Kenny Rogers met... Ik vind het een moeilijke naam. Met If You Want... Find Love.
0: If You Want to Find Love?
2: Ja.
0: En waarom dat nummer?
2: Heel, is een heel mooi nummer. Je hoort hem echt bijna niets meer op de radio.
0: Nee. En wat heb je dan met dat nummer dan?
2: Helemaal, ik heb hem voor het eerst gehoord, iemand heeft toegedaan bij de Zwarte Cross. Ik denk van ja, ik denk maar, dan moet ik hem toch, dan moet toch radio's hem een keer draaien.
0: Ja, nou ja, je hebt gelijk, dat ga ik dan ook doen. Dank daarvoor, maak er een mooie zaterdag van, Michel.
2: Jij ook, Oena.
0: Tot genoeg.
2: Was een goed weekend.
0: Dank je, hoi.
2: Hoi.
1: De vergeten plaat.

is ook een beetje een gospel hoor, van Kenny Rogers. If you read the Bible, if you find love. Dankjewel Michel Keizer uit Nijverdal voor het doorgeven van jouw vergeten plaat. Nu de tipparade. En daar is te vinden Michelle Brown en Close to Perfection. Ook een eendagsvlieg. Komt nieuw binnen op nummer 25.

0: Close to Perfection. Ja, ik werd even op mijn vingers gestikt. Want ja, ze heeft nog een ander hitje gehad, deze Miquel Brown. Dus met andere woorden, dan is het geen eenhoudsvlieg.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Close to Perfection in de tipparade opnieuw op nummer 25. Ja, we hebben nog een mooie ja, kwestie van rock and roll. Uit 1958 is hier Carl Perkins.
2: Well, how come you say you will when you won't? You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell

0: Al Perkins en Honey Don't op Radio Oostendaad. De oplossing van de
1: cryptogrammofoon.
0: Zeker, tenminste, die gaat nu komen. Dit is de opgave.
2: Een separatie in een span.
0: Ja, hij was niet makkelijk. Toon Nijland uit Delden, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Roene.
0: Was hij echt moeilijk?
3: Nou, veel mee.
0: Want?
3: Ik zit er meestal naast en nu heb ik het goed.
0: Oh, zit je er meestal naast, ja?
3: Ja.
0: En waarom, goed, en waarom denk je dat het goed is?
3: On my own.
0: Ja, en
3: dat,
0: ja, zeg, oh ja, je gaat even de uitleg geven. Ja, ga je gang.
3: De separaat. En het span. Het is Patti LaBelle. En Michael McDonald.
0: En hoe heet het nummer zijn?
3: Het span. On my own.
1: Jouw antwoord is goed.
0: Ja hoor. Goeie uitleg ook. Ik dacht dat hij heel moeilijk was. En dat blijkt ook uit de vele foute oplossingen die je hebt binnengekregen. En een aantal goeie, waaronder die van jou, Toon. Gefeliciteerd, je krijgt het RTV Oost verrassingspakket.
3: Dankjewel.
0: Dus laat je mailadres even en je gewoonadres van jouw woning in Delden even achter op de mail.
3: Komt in orde.
0: Wens ik jou een mooi weekend.
3: Fijn weekend, doen.
0: Oké, dag Toon. Hoi.
3: Jo.
0: En om de daad bij het woord te voegen nog een klein stukje On My Own. Patti LaBelle, Michael McDonald uit 1986. Die staat dus in de hitparade.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
15: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft.
11: Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: You talking to me?
23: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Uit de jaren 80, Daniel hoorde je en Julie.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, stemmen kan niet meer. Ja, dat kun je wel proberen, maar dan worden ze in ieder geval niet meer meegenomen. De hitlijst van 11 juli 1986. Welke herinnering heb je aan de zomer van 1986? Nou, zoals Gert Vanot uit Beekbergen zegt, korte nachten. Oh, meneer Vanot, hoe komt dat? Waarom waren dat korte nachten? Albert uit Nieuw-Leuzen, uitgaan bij Kisteman, Staphorst. Edwin Rutgers uit Hellendoorn. Ik was druk met het schrijven van eigen rapmuziek. En ik had de eer om samen live met MC Mike G te battelen tijdens het Helders Feest. Ja, backstage gezellig gekles. Jammer alleen dat het met hem niet zo goed ging. Het gaat niet altijd goed met rock'n'roll artiesten. Rob uit Hengelo. Kinderen 4 en 5 jaar met de bus naar Spanje. Els uit Haren, net verhuisd naar onze eerste koopwoning. En Frans Winkelhuis uit Sint-Isidorus over de laatste zomer met Wilma aan de Rietmolenweg. En Nettie uit Reizen kamperen op camping de Holteberg in Holte. En we woonden toen nog in Zoetermeer. Even kijken, Gerben Hilbrink uit Hengelo. Vooral buiten spelen in de schoolvakantie. Nou, meer herinneringen hoor je in ieder geval tussen nu en 6 uur. Straks dus de, ja, herschreven hitparade van 11 juli 1986.
1: Toppers van toen en nu. Radio
0: Oost. We hebben nog een mooie nieuwe rock'n'rollplaat.
2: Ja, nieuw. Een kwestie van rock'n'roll.
0: In ieder geval een tijdje niet gedraaid. Dat dan niet. Jerry Lee Lewis, It Will Be Me.

0: Ja, lekker hoor. Jerry Lee Lewis en It Will Be Me. We kunnen 11 platen draaien. Zo. Ja, er waren een paar korte platen bij, dus ja, dat gaan we nog graag doen. Nummer 11, ja, in de herschreven hitparade staat Wham.
1: Nummer 11.

0: Destijds op nummer 1 in de hitparade en nu op nummer 11 in de herschreven hitparade. Wham hoorde je. Gaan we aan beginnen. Op nummer 10, destijds op nummer 18, dus toen op nummer 18. Nu op 10, Sandra Kim.
1: De herschreven top 10 van 1986. Nummer 10.

0: 9 worden Full Beliefs. Toen op 22, nu op nummer 9. Mark Wolf en Twello zegt samen met mijn vriendin naar Zeeland kamperen. Dat is zijn herinnering aan de zomer van 1986. Goed, door met
1: nummer 8.

0: Level 42, Lessons in Love, hoorde je op Radio Oost. Toen op nummer 2, nu op nummer 7. En daarvoor Thought You Were On My Side van Cock Robin. Toen op nummer 11 en nu op nummer 8. Drie plaatsen verschil. Nou, herinneringen aan de zomer van 1986. Hadi Asveld uit Bad Bentheim met de surfplank op het dak en twee zoontjes van 2 en 5 jaar gekampeerd bij de Vakerzee in Carinthië. We hebben de zelfgemaakte jam daar gemaakt van geplukte bramen. Niet opgegeten vanwege een besmetting van de Tsjernobyl-ramp. Ja, dat was in 86 inderdaad. Jacqueline Veldhuis uit Zwolle. In die tijd kocht ik mijn stereotoren en die doet nog steeds prima. En ook zegt ze, ik zat op de HAO, deed vakantiewerk bij PostNL. Ja, dat was er nog in PostNL. Gewoon bij de Post om mijn collegegeld en boeken te kunnen betalen. Mathilda uit Kampen, vakantiebaantje op camping Roggebot, waar ik destijds de snackbar bestierde. Superleuke zomer gehad en mijn lieve hond Sarah was ook daar. En René Hof uit Rijzen tot slot in 1986 voor het eerst op vakantie in Twente. Nu wonen mijn vrouw en ik er al 22 jaar en we gaan ook niet meer terug naar de Randstad. Dank voor het delen van de herinneringen aan de zomer van 1986 via de Facebook. Volgende week weer een nieuw jaar. Welke dat is, dat hoor je later. Nu eerst door met...
1: Nummer 6.

0: Ja, mooi om te horen hoor. En, ja, fijn om te zien dat hij in de herschreven hitparade terug te vinden is. De Wonderful World van Sam Cooke op 5, toen op nummer 14. Ja, natuurlijk in de jaren 60 uitgebracht. 1960, ja, 1960 zelfs. En hij is ook gebruikt in de films Animal House uit 1978 en Breathless uit 1983. En waarom in 1986? Je had het quizprogramma Tijd voor Taal. Met onder andere Anita Witsier. En de openingstune die werd verzorgd door dit nummer die je zo even hoorde. Daarvoor Queen, Friends Will Be Friends op 6 en toen op nummer 19. 13 plaatsen verschil. Nou, de afgelopen uren hadden we een soort van overzicht van de herschreven hitparade. Een soort van top 3. Madonna was daarin te vinden met Papa Don't Preach. Maar ja, mensen hebben veelal gestemd. En daardoor staat nu Madonna op
1: nummer 4.

0: Papa Don't Preach, ja, daarin zingt Madonna over een tienermeisje dat aan haar vader bekent dat ze zwanger is en dat ze het kind wil houden en opvoeden. Nou, die vader is, nou ja, dat kun je in de videoclip wel zien, is daar niet helemaal mee eens. Later trouwens weer wel. Papa Don't Preach van Madonna, toen op nummer 5, nu op nummer 4. Sam Cooke had ik al gezaaid, zeker. Ja, Peter Gabriel stond de afgelopen uren gewoon bovenaan. Ja, en nu niet
1: toppers
0: meer.
1: Toppers van toen. En nu? Ja.

Peter Gabriel, nu op nummer 3 en toen op nummer 15, zeker. Ja, hij wou op zijn album So een soort van soulnummer maken, zoals dit nummer eigenlijk wel een beetje is, de Sledgehammer. Hij bezocht destijds, toen hij nog jong was, concerten van Otis Redding, maar ook van Wayne Jackson en Memphis Horn. En een soort ode, eigenlijk Sledgehammer, die je hoorde zo even van, ja, inderdaad, Peter Gabriel. Nu door met...

Jaren 60 inderdaad, I Heard It Through the Grapevine. Ja, ook gecoverd door de Creedence Clearwater Revival en door Marvin Gaye. En waarom is het in 1986 een hit? Dat had te maken met een commercial. En in die commercial had je ook model, ja, Nick Kamen, destijds. Goed, op nummer 2 dus, I Heard It Through the Grapevine. Toen op nummer 40. En wie staat op nummer 1?

0: Münchener Freiheit, 1000 Mal Du. Nu op 1, toen op nummer 29 in de hitparade van 11 juli 1986. Tot zover deze aflevering van de Toppers van toen. En nu vanaf aanstaande donderdag 10 uur kun je stemmen op de hitlijst van 18 juli 1979. En dan zaterdag gooi je dan ook weer de resultaten. Na 6 uur non-stop muziek tot 11 uur. En vanaf morgen 8 uur is Monique Sluiting achter de microfoon met Thuis op Zondag. Prettig weekend en tot de volgende gelegenheid.
1: Thank you. Goodbye now. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: e-boekhouden.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogačar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen, tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost, thuis in Overijssel.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker 1 jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
7: Het is machtig mooi, man!
6: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
7: Je komt de leukste luidjes tegen.
6: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, zo maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk!
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als de stuurmannen op schepen in de 15e en 16e eeuw de sterren niet hadden kunnen lezen, dan was de Atlantische oversteek nooit gelukt en Amerika misschien wel nooit ontdekt. In The Economist las ik dat de hemel van 99% van Amerika en Europa zo verlicht is dat je de Melkweg niet goed meer ziet. Op de sterren navigeren lukt echt niet meer. Dus kijk maar uit dat we niet de weg kwijtraken. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Onverwacht kwam het niet, maar het besluit is er niet minder ingrijpend om. Trump heft in aanloop naar de verkiezingen in november de onafhankelijke kiescommissie op. En we laten ons licht schijnen op de gevolgen. Oekraïne heeft moeite de Russische raketten op zijn steden te onderscheppen. Wel raakt Oekraïne-Rusland ook steeds dieper en zwaarder. Michiel Driebergen doet verslag vanuit Kharkiv. En herkent u dit? Je maakt je zorgen over de ellende in de wereld, maar je weet niet wat beter is. Zwijgen of je erover uitspreken. Filmmaker Esther Paradijs zette haar twijfel om in een korte film. En onze vriend en huisdichter Ingmar Heidse komt met een voorbeschouwing op de wedstrijd Argentinië-Zwitserland van vannacht. Maar dan een wedstrijd tussen dichters. En natuurlijk volgen we de kwartfinale van het WK die net begonnen is tussen Engeland en Noorwegen. Commentator Frank Wieland zit er. Hoe zijn de ploegen begonnen, Frank?
3: Het is een evenwichtige wedstrijd en dat zie je ook in de eerste 6 minuten terug. Het staat nog 0-0, er zijn nog geen serieuze kansen geweest. De meest evenwichtige van alle kwartfinales. Zo is deze op voorhand zo'n beetje aangekondigd. Het twee landen waar het leven helemaal stil ligt. Niet omdat het 's avonds laat is, maar omdat ze helemaal in de ban zijn van voetballen. In Engeland denken ze massaal weer na deze, of voor deze kwartfinale, dat it's coming home. Eindelijk gaan we weer een serieuze rol van betekenis spelen op het WK. Misschien gaan we hem wel winnen. Dat is de belevenis daar. En in Noorwegen, ze zijn nog nooit zo ver gekomen op een groot toernooi. En dus is dit het allerbeste dat ze ooit hebben gezien. En dus zit heel Noorwegen voor de televisie of hier in het stadion in Miami om deze wedstrijd te kijken. Om te kijken of ze misschien Engeland, het grote voorbeeld voor Noorwegen, Engeland, het beloofde land van het voetballen, of ze daarvan zouden kunnen winnen. Dat zou het allemaal nog mooier maken dan het nu al is. Het grote spitsenduel tussen Erling Haaland, de spits van Manchester City, in Engeland, waar hij absolute topscorer is, en Harry Kane, de absolute topscorer van Bayern München, die ook maar blijft scoren en scoren. Allebei op hun eigen manier absolute superspitsen. Maar het wachten is op de eerste kans in Miami. Komt hij er nu via Haaland? Nee, die komt er niet via Haaland. Want als gezegd, deze ploegen zijn in evenwicht op papier en tot nu toe in de wedstrijd ook.
2: Nou, fijn. Frank Wieland, we komen straks nog bij jou terug. Wij gaan verder met het nieuws van vandaag.
4: Zaterdag 11 juli.
5: 8.372 mensen vermoord om hun naam.
6: Ik hoop dat mensen beseffen wat er is gebeurd en dat dit nooit meer in Europa mag gebeuren.
2: In Den Haag werd stilgestaan bij de genocide in Srebrenica.
5: Genocide begint niet wanneer de eerste schoten vallen. Genocide begint wanneer mensen ophouden elkaar als mens te zien.
2: En dit jaar was er extra aandacht voor moeders.
7: Moeders die hun echtgenoten, kinderen en familieleden van de ene op de andere dag zijn kwijtgeraakt.
2: De genocide vond 31 jaar geleden plaats, maar herdenken blijft belangrijk.
8: Zeker nu ook met andere conflicten in de wereld en genocides die bezig zijn, is het belangrijk om de oude te herdenken, zodat je herhaling voorkomt.
2: Het ging in het nieuws alweer over het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen nog steeds buiten slapen.
9: Het ingewikkelde is, we hebben hier in de open lucht eigenlijk een wachtkamer gecreëerd.
2: En daarin gaat het door een kleine groep nog vaak mis.
10: Bedreigingen, mensen onder invloed, opstootjes. Het werd daardoor een grimmige, een beetje dreigende sfeer.
2: En daarom gaan het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar weg.
9: Door te blijven nemen we daar ook verantwoordelijkheid voor. En die verantwoordelijkheid kunnen en willen wij gewoon niet nemen.
2: Ja. Rest wel de vraag, hoe moet het nu verder met die mensen in het gras?
10: Het is natuurlijk een hele gênante situatie dat wij dit niet op kunnen lossen. Het gaat nu echt om tussen de 40 en de 100 mensen in een land van 18 miljoen mensen.
2: Veel Zeeuwen doen het, tanken in België en meteen ook wat jerrycans vullen en meenemen.
11: Ik kan maar moeilijk mijn benzine laten leveren in Nederland. Dus ja.
12: Kan eigenlijk niet anders.
11: Nee, kan niet anders.
2: Maar veel benzine meenemen is niet zonder risico, waarschuwt de brandweer.
13: Als je langere tijd in die ruimte zit waar je dus benzine aan het inademen bent, ja, dan raak je ook gewoon versuft. En eigenlijk wil je dat ook gewoon niet hebben in een autorit.
2: Wil je toch volle jerrycans meenemen, zet ze dan goed vast.
13: Uiteindelijk, als ze gewoon niet goed vaststaan, dan worden het gewoon kleine projectielen.
2: Met alle gevolgen van dien.
13: Nou ja, het zou niet de eerste keer zijn dat we een hardmetalen voorwerp uit iemands rug moeten pulken.
2: Maar hoe vervoer je benzine dan wel veilig?
13: Niet. Gewoon lekker in de brandstoftank houden.
2: Je hebt maar een paar klanken nodig om te weten welke musical dit is. Ja, Soldaat van Oranje natuurlijk. Er zijn mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen.
14: Op dit moment ben ik er voor de 59ste keer en vanavond de 60ste keer.
15: 99 keer, vanavond 100 keer.
2: Nou, dat wordt dan ook de laatste keer, want die musical stopt na zo'n 4000 voorstellingen en ontelbaar veel verlengingen.
16: Nu verlengd tot en met mei. Nu verlengd tot en met september. Nu verlengd tot en met oktober. Soldaat van Oranje de musical. Nu verlengd tot en met juli. Nu verlengd tot en met december.
17: De koningin is op de radio.
18: Door de Duitse Weermacht.
16: Soldaat van Oranje stopt.
19: Morgen is vandaag.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn de afgelopen nacht 6 doden en tientallen gewonden gevallen. President Zelensky zegt dat de Russische raketten er al waren voordat het luchtalarm afging. En dat het de luchtafweer niet lukte om de ballistische raketten neer te halen. Journalist Michiel Driebergen zit in Oekraïne. Goedenavond, Michiel.
20: Goedenavond, Marcia.
2: Michiel, zien we hier nou het gevolg van dat tekort aan munitie voor de luchtverdediging waar Oekraïne mee kampt?
20: Ja, zeker. Daar is Zelensky ook heel erg open over, de president. Hij zegt, we hebben gewoon een tekort aan munitie. Wij kunnen die Patriot-systemen, dat is de beste luchtafweer die er is, en die is ook tegen ballistische raketten, die kunnen we gewoon niet gebruiken, want we hebben geen munitie meer. Dus afgelopen nacht werden er 12 raketten op Kiev afgevuurd. 10 daarvan waren van die hele snelle ballistische raketten. Die kwamen er dus door. Afgelopen maandagnacht was er een hele grote aanval. Daar viel ook heel erg veel doden, heel erg veel gewonden. Toen kwamen tientallen ballistische raketten gewoon door die luchtverdediging heen. Dit lijkt het nieuwe normaal in Oekraïne, helaas. Althans, voor nu. Er is gewoon geen verdediging tegen die snelle raketten.
2: Ja, en de Russen weten dit natuurlijk ook.
20: Ja, die weten dat ook. En afgelopen nacht was het toch ook wel bijzonder dat het begon eigenlijk met inslagen. Kijk, Kiev ligt natuurlijk best wel ver van Rusland af. Dus meestal hoor je dan eerst luchtalarm en dan komen pas de inslagen. Vaak stuurt Rusland nog een heleboel drones vooraf om die luchtafweer een beetje in de war te brengen. Nu begon het met die raketten, dus eigenlijk niemand was gewaarschuwd. Niemand wist eigenlijk dat die raketten eraan zouden komen. Niemand kon gaan schuilen. En toen kwamen de eerste klappen al. Nou, er waren niet heel erg veel gewonden hoor, afgelopen nacht. In Kiev althans, in de rest van het land wel, bij andere aanvallen. Dit is natuurlijk toch wel een groot probleem.
2: Ja, nu mag Oekraïne van Amerika zelf die Patriot luchtafweerraketten gaan maken. Hè, dat is nieuw. Maar dat kost minimaal een jaar. Hoe moet het in die tussentijd?
20: Ja, dat kost inderdaad een jaar. Trump en Zelensky zijn dat afgelopen week op die NAVO-top overeengekomen. Duurt inderdaad allemaal lang. Oekraïne werkt overigens ook aan zelf, een soort alternatief voor die Patriots. Dus ook de wapenproductie in Oekraïne staat niet stil. Maar goed, wij in Europa hebben natuurlijk allemaal van die Patriot-systemen. En zegt Zelensky ook de hele tijd van, ja, jullie hebben ook opslagen. Daar ligt die munitie gewoon in. Breng ons meer. Het is een aantal keer eerder al gebeurd hoor, in deze oorlog, dat het bijna op was of helemaal op was, zoals nu. En dan kwam er wel weer, dat kan toch echt binnen een paar dagen, dan kwam er wel weer nieuwe munitie. En dan zag je toch ook wel dat die ballistische raketten ook werden neergehaald. Maar goed, dat is dus echt een kwestie van haast. En ik denk ook zeker dat de afgelopen dagen op de NAVO-top daarover is gesproken. Moeten kijken hoe dat de komende dagen gaat. Maar de Russen zitten natuurlijk ook niet stil. Die gaan ook weer nieuwe aanvallen doen de komende dagen waarschijnlijk.
2: Ja, want je ziet gewoon, het aantal burgerdoden loopt op. Deze maand al meer dan 60 mensen toch in de regio van Kiev. Hoe komt dat?
20: Ja, dat zijn natuurlijk die Russische aanvallen. Die zijn natuurlijk ook op fabrieken gericht. Die zijn ook op munitieopslagen gericht, et cetera. Maar daar vallen ook burgerdoden bij. Sommigen, misschien is het toch ook wel deels terreur. Hè? We zien ook echt gerichte inslagen op appartementencomplexen, et cetera. Kijk, in een voorstadje van Kiev ging het nog dubbel mis, zou je kunnen zeggen, afgelopen maandagnacht in Vizhneva. Dat is een soort suburb van Kiev, zeg maar. Ja, daar vielen 7 doden, 29 gewonnen. Dat na zo'n raketinslag, dat was ook een ballistische raket, kwamen er nog heel veel andere ontploffingen. En wat blijkt nu, een paar dagen later, er zijn 6 straten weggevaagd en daar bleek dus een munitieopslag van het Oekraïense leger te zijn gevestigd. Nou, dat mag helemaal niet in bewoond gebied. Zelensky zei vandaag, dit is echt inderdaad een probleem. Dit is verboden. De verantwoordelijken zijn bekend. Die zullen verantwoordelijk worden gehouden ook. Die zullen worden vervolgd. Want dit kan niet. Maar je ziet gewoon in zo'n grote oorlog gaan ook dit soort dingen dus mis. En dit is toch echt wel een kwestie die zich gemoederen in Oekraïne ook wel bezighoudt, moet ik zeggen.
2: Ja. Maar wat ook redelijk nieuw nog is dat Oekraïne met succes terugvecht. Hè. Ze zegt vannacht 20 tankers in de zee van Azov te hebben geraakt. Is dat heel erg opmerkelijk?
20: Ja, zeker. Dit is toch ook weer een nieuwe stap. Oekraïne vecht inderdaad terug en wordt er ook heel erg succesvol in. Hè? Vorige week sprak ik bij jullie al over de Krim, waar de energievoorziening werd aangevallen. Er zijn blackouts op dat door Rusland geannexeerde schiereiland. Ja, nu treft Oekraïne dus ook de economie. Inderdaad 21 schepen geraakt, 10 olietankers. Het gaat over die schaduwvloot, zoals we dat noemen. Hè? Die schepen die zijn vol olie. Ondanks de sancties voeren die toch olie uit vanuit Rusland. En nu heeft Rusland dus die havens in Rostov, dat is in de Azovzee, een soort zijzee van de Zwarte Zee, die heeft eigenlijk die haven moeten stilleggen. En je ziet toch ook al dat de graanprijzen stijgen. Want daar uit die haven van Rostov, daar voert Rusland graan uit. En dat zal de komende tijd toch echt een probleem zijn. Oekraïne raakt dus ook hier de economie. Er zijn al hele lange rijen voor de benzinestations in Rusland en in heel veel regio's. Gewone Russen kunnen amper benzine meer krijgen vanwege die aanval op de olieraffinaderijen. Dit is toch weer een volgende klap die Oekraïne dan weer aan Rusland uitdeelt.
2: Ja, en daar blijft het niet bij, want vrijdagavond zei Zelensky dat er een nieuw lange afstandscommando komt om doelwitten nog dieper in Rusland te raken. Wat staat Rusland dan nog te wachten?
20: Ja, daar kunnen we natuurlijk alleen maar over speculeren. Wat je in elk geval ziet na die afgelopen week, na die NAVO-top, zien we dat toch ook het Westen deze strategie van Oekraïne steunt, hè, om Poetin zoveel mogelijk pijn te doen. En de woordvoerder van het Kremlin die reageerde daar vandaag op in een lang interview. Die zei van aan de ene kant is Rusland, aan de andere kant is Oekraïne, maar samen eigenlijk met een heleboel Europese landen en de Verenigde Staten, jullie voorzien Oekraïne van heel erg veel wapens en die treffen ons ook. Dit is niet langer een militaire operatie meer, hè, wat ons betreft, maar dit is een vol grootschalige oorlog eigenlijk. Hij noemde nog net dat we met het Westen in oorlog zijn. Maar hij noemt nu wel voor het eerst echt officieel het woord oorlog. En wat dat betreft neemt de escalatie toe, laten we zeggen, ook in het diplomatieke spel, in het woordenspel om de oorlog heen.
2: Ja, dankjewel voor dit verslag. Michiel Driebergen, dankjewel.
20: Dank.

0: Get It Right van Ilse de Lange. De Verenigde Staten hadden al 20 jaar een onafhankelijke kiescommissie die de 50 staten helpt om verkiezingen zoals de midterms voor Huis en Senaat komende november in goede banen te laten verlopen. Sinds afgelopen week bestaat deze commissie niet meer. President Trump heeft de 2 democratische leden ontslagen en de 2 republikeinse leden hebben de eer aan zichzelf gehouden. Wat wil Trump hiermee bereiken? Goedenavond, Amerikanist Bianca Pander.
1: Goedenavond.
0: Mevrouw Pander, zat dit er aan te komen?
1: Ja, het is wel een beetje in lijn met wat Trump eigenlijk al doet sinds 2020... Hè, toen hij de verkiezingen verloor van Joe Biden. Eigenlijk al vlak voor de verkiezingen zei hij al, deze uitslag is niet te vertrouwen. Dus hij is al echt jarenlang bezig met het vertrouwen in de verkiezingen. Eigenlijk wantrouwen te creëren rondom die verkiezingen. En dit is weer een volgende stap daarin. Hè, dat hij zegt van, ik kan deze mensen ontslaan, ik ga het nu doen. Want dan is het verhaal straks in november weer makkelijk te maken dat het weer slecht verlopen verkiezingen zijn.
0: Ja, want hoe zou deze commissie überhaupt dan de uitkomst en het verloop van de verkiezingen in november kunnen beïnvloeden?
1: Nou, dit is een commissie die is ontstaan in 2000, net na de verkiezingen tussen Bush en Gore, Al Gore, die ook niet zo goed verliepen. Toen hebben ze gedacht, we moeten een soort federale commissie in het leven roepen die in ieder geval de staten, want de verkiezingen liggen bij de staten, die mogen bepalen hoe die verlopen per staat. Maar we gaan een federale commissie oprichten die staten een beetje kan helpen om het allemaal in goede banen te leiden. Dus die commissie is eigenlijk vooral opgericht om staten te helpen. Ze hebben weinig echte macht. Maar het is vooral een commissie die kan helpen met, welke stemcomputers kan je wel of niet gebruiken? Hoe zou je de stemlijsten goed kunnen verspreiden onder mensen? Dus ze zijn er echt als advies. Ze hebben ook de afgelopen jaren wel veel geadviseerd over wat niet en wel mag, wat Trump graag wilde. Dus ja, ze zaten hem ook een beetje in de weg.
0: Oh, dus wel, ze hebben niet echt macht, maar hij had wel motieven, denk je, om die commissie af te schaffen?
1: Zeker. Kijk, Trump die wil dat verhaal vasthouden van dat de verkiezingen gestolen zijn in 2020. Hè, en dat het systeem in Amerika niet klopt. Hij is momenteel ook bezig met een wet door het Huis en de Senaat te halen. Die heet de Save America Act. En die gaat er ook over dat bijvoorbeeld mensen per se een paspoort moeten hebben als ze willen gaan stemmen. Nou, maar 150 miljoen Amerikanen hebben een paspoort. Dat is ongeveer de helft.
0: Ja.
1: In dat wetsvoorstel staat bijvoorbeeld ook dat als je geen paspoort hebt, dan moet je je geboortecertificaat laten zien. En je naam daarop moet precies hetzelfde zijn als je naam nu. Nou, dat is voor heel veel getrouwde vrouwen niet het geval. En voor heel veel mensen die bijvoorbeeld van geslacht zijn veranderd ook niet. Dus dat is eigenlijk echt een hele grove schending van het stemrecht, zou je zeggen. En daar is Trump echt nu al een paar maanden mee bezig om dat er doorheen te halen. Want dat wil hij nog allemaal voor elkaar krijgen voor de midterms in november.
0: Ja, en deze commissie is ooit ingesteld, u zegt net in 2000, naar aanleiding van een omstreden verkiezingsuitslag.
1: Dat klopt, ja, dat was de verkiezing tussen Gore en Bush. En die is toen heel lang, moesten er hertellingen zijn. Misschien kunnen sommige mensen het nog wel herinneren. Er moesten allemaal kaartjes bekeken worden tegen het licht waar dan precies het gaatje geprikt was. Want ja, het was echt een heel klein verschil tussen Gore en Bush. En toen hebben ze gezegd, ja, dit moeten we echt anders doen. Dus we moeten andere stembiljetten hebben, want die stembiljetten waren heel onduidelijk. Mensen moesten toen gaatjes prikken in de stembiljetten en dat kon een beetje misgaan. En dus toen is die commissie echt opgericht van, kunnen we misschien, zij doen ook bijvoorbeeld heel veel onderzoek, wat zijn betere methodes om verkiezingen te organiseren. En die delen ze dan met alle staten.
0: Ja,
1: dus dat is waar de commissie voor is.
0: Ja, en wat verwacht u is het gevolg van het opheffen van die kiescommissie?
1: Nou, kijk, je zult zien, de echte directe gevolgen zullen niet heel groot zijn, maar dit is wel het gevolg van iets anders wat eerder deze week gebeurd is. Namelijk dat Trump de macht heeft gekregen door een uitspraak van het Hoge Rechtshof om mensen te ontslaan bij onafhankelijke commissies. En dit is een onafhankelijke commissie die invloed heeft, maar niet direct macht, omdat die het uitroepen van de verkiezingen en het organiseren van de verkiezingen echt bij die staten ligt. Maar er zijn ook heel veel federale onafhankelijke commissies die wel macht hebben. En daar mag hij dus nu ook blijkbaar mensen zomaar ontslaan. Dus dat is wel een vrij ernstig gevolg.
0: Ja, en stelt Trump iets er tegenover? Komt er iets in de plaats van deze kiescommissie?
1: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, hij zou nu zelf mensen kunnen benoemen. Die macht heeft hij dus blijkbaar nu ook. Dus dat zou kunnen dat hij dat doet. En je zult zien dat in alle staten dan heel veel extra verkiezingsadvocaten gestationeerd zullen worden. Want ja, er is de Democraten alles aan gelegen om deze verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en zo transparant mogelijk. Dus je zult zien dat er in alle staten heel veel advocaten en mensenrechtenorganisaties bij de verkiezingen aanwezig zullen zijn. Om maar te laten zien dat de verkiezingen nog steeds eerlijk verlopen in Amerika.
0: Ja. Die midterms dus in november. Hoe staan de Republikeinen ervoor?
1: Niet per se heel goed. Dus in het huis zullen ze verliezen. Daar staan de Democraten er echt goed voor. En dat heeft alles te maken met hoe impopulair Trump op dit moment is. Dus heel veel mensen zijn verdergaande maatregelen. Zoals nu dit ook, hè, die mensen ontslaan zonder directe aanleiding. De verdergaande methodes van ICE, dus de immigratieorganisatie, die mensen van de week weer iemand doodschoot. Ja, dat mensen zijn er wel echt klaar mee. Dus je ziet dat Trump heel impopulair is en daarmee de Republikeinen ook. Dus de huis gaan ze verliezen. De Senaat wordt een ander verhaal. Daar zouden Democraten ook kunnen winnen, maar die hebben net weer een kandidaat in Maine die heel erg in opspraak is geraakt. Dus daar zouden ze toch kunnen verliezen. Dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, en zou dat betekenen dat als zeg maar huis en senaat in handen komen van de Democraten, is Trump dan een machteloze president?
1: Nou, niet direct, want maar ze zullen wel een halt toeroepen naar de macht die Trump nu steeds naar zich terugtrekt. Je ziet dus, dat zie je nu al een klein beetje gebeuren, omdat de Republikeinen worden ook zenuwachtig. Dus die proberen nu ook soms tegen dingen te stemmen van Trump in het huis, in de Senaat. Dus je ziet dat de Republikeinen ook denken, we moeten ook een beetje onafhankelijker van hem worden. En na die verkiezing in november zul je zien dat de Democraten weer proberen de macht terug te leggen waar die hoort te liggen, namelijk in het huis, in de Senaat. Nu hebben de Republikeinen eigenlijk alle macht bij de president neergelegd, want ze zijn eigenlijk overal in meegegaan. En dat hoort natuurlijk niet in een goede democratie. Daar hoor je een soort checks and balances, zoals het in Amerika noemen, nodig. En die zijn nu verdwenen en die zullen hopelijk een beetje herstellen.
0: Ja. En is er nog een reden waarom Trumps populariteit zo enorm hard gedaald is?
1: Ja, dat is vooral dat hij echt maatregelen neemt die ook toch, met name eigenlijk de affordability, dus betaalbaarheid van dingen. Hij is een oorlog begonnen in Iran, waardoor de benzineprijzen enorm werden in Amerika. Bovenop al de stijgende kosten van gewoon brood en eieren en melk in de supermarkt. Dus ja, die betaalbaarheid. En er is een enorme housing crisis, dus een huizencrisis. Net als eigenlijk overal in de wereld, maar in Amerika is dat ook vrij heftig op dit moment. En Trump heeft bijvoorbeeld een wet die de Republikeinen en Democraten samen hebben aangenomen in de huis. Wat een wonder is dat dat nog af en toe gebeurt. Heeft hij van gezegd, die ga ik niet ondertekenen. Dus hij maakt zich ook heel impopulair. Want dat was juist een wet gericht op het betaalbaar maken van woningen. Dus het is een interessante gebeuren. Je ziet dus dat de Republikeinen een beetje proberen daar tegenwicht aan te bieden. Ja. Door dan wel zo'n wet er doorheen te stemmen. En nu ook tegen Trump te zeggen, je gaat ook gewoon een grens over. We gaan er niet meer mee.
0: Ja, nou, het wordt een spannend halfjaar tot die verkiezingen. Dank u wel, Americanist Bianca Pander.

0: wel fijn op zo'n warme zomeravond. Golden Brown van de Stranglers. We gaan even naar voetbal. Frank Wielaert, hoe staat het ervoor?
1: 0-0 nog in Miami in de 32e minuut van deze wedstrijd. En je zou het een soort schaakspel kunnen noemen op het veld in Miami. Want beide ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft vooral de bal. Noorwegen houdt tegen, doet het eigenlijk best wel goed. Geeft niet of nauwelijks iets weg. Een half kansje was er voor O'Reilly, maar dat is echt alweer minuten geleden. Die schoof een balletje van dichtbij min of meer per ongeluk nog richting het doel, een beetje richting het doel. Maar je schoof hem uiteindelijk naast. En verder is Engeland niet in de buurt geweest. En Noorwegen is nog maar nauwelijks op de helft van Engeland geweest met een bal. Dus die hebben helemaal nog niks kunnen laten zien als het gaat om aanvallen. En dat geeft alleen maar aan, deze twee ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft dan wel de bal, Noorwegen heeft hem dan wel niet. Maar Noorwegen heeft zonder bal ook keurig de controle. Dat kan er namelijk gewoon in voetballen. Kortom, het blijft spannend. Maar het is niet spectaculair als het gaat om kansen in deze wedstrijd. 0-0 nog in Miami.
0: Tot later, Frank Wielaert. Het is misschien herkenbaar. Je verschrikkelijk veel zorgen maken over de misstanden in de wereld, maar het toch moeilijk vinden om je daarover uit te spreken. Filmmaker Esther Paradijs maakte er een korte documentaire over. Zwijgen of spreken, die morgenavond op tv te zien is. Een kort fragment.
2: We worden geterroriseerd. Het hele volk wordt geterroriseerd en op het verkeerde been gezet.
3: Het is gewoon belachelijk eigenlijk. Het is gewoon vrijheid van meningsuiting.
4: Uiteindelijk is het doel van die activisten is het volledig vernietigen van onze cultuur.
5: Die is 2 voor 12.
2: Ik vind het goed.
5: Die is 2 voor 12.
2: Ik vind het goed.
0: Die is 2 voor 12. Welkom, filmmaker Esther Paradijs.
6: Dankjewel.
0: Ja, Esther, zwijgen of uitspreken heet je documentaire. Is dat een dilemma waar jij zelf mee worstelt?
6: Zeker. Daarom heb ik de film gemaakt. Het is iets wat een jaar geleden ongeveer bij mij heel erg begon te spelen. Niet echt om een directe aanleiding, maar meer gezien alles wat je ziet in de wereld. Er is veel waar ik het niet mee eens ben. En bij mij begon de onrust op te komen over mijn eigen zwijgen, dat ik me niet uitspreek.
0: En wat weerhield je dan van je wel uitspreken?
6: Niet weten hoe ik het moet doen. Dus een duidelijke vorm waarin ik dat kon doen. Daar ben ik nog steeds een beetje zoekend in. Wat je veel ziet zijn demonstraties. Ik voel me geen demonstrant, ik voel me geen activist. Ik heb geen poster voor mijn raam hangen. Dat is niet echt helemaal mijn manier. En vervolgens ben ik dan aan het kijken, ja, maar wat is dan wel mijn manier? En wat wil ik zeggen? Wil ik overal wat over zeggen? Wanneer wil ik het zeggen? Maar vooral ook, hoe hard wil ik het zeggen? Omdat, je toch ook wel, je hoort veel geschreeuw op beide flanken, links en rechts. En het lijkt wel als aan de ene kant hard geschreeuwd wordt, dat er aan de andere kant nog harder geschreeuwd wordt. Ook in symbolische zin of in figuurlijke zin geschreeuwd. En ik wil niet schreeuwen. Ik wil ook genuanceerd kunnen blijven, maar word ik dan wel gehoord?
0: Ja. En in hoeverre is, je hebt dus een documentaire gefilmd, en dat is een opname van een theatervoorstelling, waarbij het publiek begint en dan wordt het steeds langzamer meer ingesloten tussen schermen, tussen bewegende schermen. Wat wilde je daarmee laten zien?
6: Nou, het was een manier. Het is natuurlijk iets heel cognitiefs om iets te willen filmen over je zoektocht naar hoe moet ik me uitspreken. Daar zit niet automatisch beeld bij. En toen ik deze theatervoorstelling zag, toen dacht ik van, hé, hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. Maar dan kan je het fysiek zien en dan kan ik daarna mensen spreken. Wat gebeurt er nou in je hoofd? Wat er gebeurt is dat mensen zich ingesloten, ze worden ingesloten door een scherm, weggezet, uit elkaar gedreven. En als je ze dan daarna, en ondertussen komt er een scherm op je af, en is het de vraag van, ga je dat scherm tegenhouden? Ga je er iets tegen doen op een gegeven moment of niet? En als je dan mensen daarna spreekt daarover, van, wat weerhoudt je nou? Of waarom deed je het uiteindelijk wel? Dan zijn dat argumenten als, ik weet het niet zeker, weet ik er wel genoeg van af, ik wil de eerste niet zijn, of ik wacht even tot mijn partner het doet. En dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde argumenten die volgens mij in het hoofd van heel veel mensen gebeuren om in de echte wereld ook niet tot actie over te gaan. Dus het was een hele mooie manier om het gekonkel in je hoofd duidelijk te maken, visueel te maken en auditief ook.
0: Ja. En vind je dat dan legitieme excuses? Is het dan prima als dat je weerhoudt?
6: Ik denk dat het heel menselijk is. En voor mijzelf is het inmiddels niet zo legitiem meer. Omdat ik denk, ja, het is ongemakkelijk om je uit te spreken. Maar wat is mijn kleine ongemak? Het past niet helemaal bij mij. Versus waar je het voor doet, de grote zaak. Versus dat je opkomt voor andere mensen. Dus ik ben wel in een soort shift terechtgekomen hierdoor. Door hiermee bezig te zijn.
0: En is het jou gelukt om van een zwijger een spreker te worden?
6: Ik ben nog steeds niet helemaal een spreker. En misschien fluctueert dat ook wel, maar ik wil het wel. Ik wil me wel nog meer uitspreken. De film is nu één voorbeeld. Het feit dat ik hier zit ook. Ik heb iets gepost. Het klinkt heel onschuldig, maar dat deed ik voorheen niet. Dus een post of liken van iemand die zich heel erg uitspreekt, deed ik ook niet. Doen veel mensen volgens mij ook niet. Je hebt het gevoel dat je snel tot een kamp behoort waar je niet toe wil behoren. Ik heb nu zelf wel inmiddels een aantal posts gedaan.
0: Dus je bent een beetje aan het kleur bekennen.
6: Ik ben een beetje, ja.
0: En wat heeft je over die streep geduwd of getrokken?
6: Ermee bezig zijn. Ja. Erover lezen. Lezen over mensen met een ander perspectief. Mensen met een andere achtergrond. Mensen die moe zijn om altijd voor hun rechten, minderheden, vluchtelingen, asielzoekers, migranten, die moe zijn om voor hun eigen rechten op te komen. En hoe belangrijk het is dat ook andere mensen dat voor hun doen. Als je daarover leest, dan is het ineens een heel stuk minder eng. Of je weet in ieder geval waarvoor je het doet. Ja. En dat het nodig is.
0: Ja, want je begon met te zeggen, ik ben geen activist. Ben je dat dan nu langzaam aan het worden? Of heb je een tussenvorm gevonden?
6: Ik hoop op een tussenvorm. Ik heb mijn vorm nog niet helemaal gevonden. Ik ben ermee bezig. Ik hoef geen activist te worden zoals ik het zie in de media. Dat is vrij cliché, vind ik eigenlijk. Het cliché of het beeld wat veel mensen van een activist hebben is toch iemand die altijd boos is. Die veel met verf gooit of de A12 blokkeert. Dat is niet zozeer mijn manier. En ik denk ook als dat het beeld is wat we hebben, dat zo'n hele grote stille massa eigenlijk uitsluiten. Mensen die zich daar niet in herkennen, maar wel ook het met dingen niet eens zijn en zich willen uitspreken. En ik hoop dat de film die ik gemaakt heb, dat die een soort handreiking is voor die grote stille massa.
0: Ja, dus de grote zwijgende meerderheid. En tot slot, als mensen dit horen en denken, ik hoor daar eigenlijk ook toe en ik word daar ook steeds minder comfortabel mee. Hoe kunnen zij wel die moed vinden of de richting vinden om zich wel uit te spreken?
6: Ik denk in eerste instantie lezen. Lees over de zaak, waardoor je gaat voelen dat hetgeen waar je het niet mee eens bent groter is dan jijzelf. Dat werkte bij mij. En uitproberen. Probeer maar eens iets uit. Het is wat minder eng. Ik reageer nu ook op mensen die een racistische opmerking maken, wat ik voorheen niet deed. Ik bewaarde ook een beetje de lieve vrede. Maar als je het wel doet, merk je dat het een stuk minder eng is dan dat je dacht. En je kunt het misschien ook niet meteen goed doen, maar oefen.
0: Ja, proberen en oefenen. Oké. Zwijgen of spreken, de film die is morgen te zien. Film van Esther Paradijs, morgenavond om 7:55 op NPO 2. Dankjewel, Esther Paradijs. En we gaan naar Miami, want er is gescoord.
1: 40 minuten zijn we onderweg. Het is 1-0 geworden voor Noorwegen. En ik had als laatste gezegd, ze komen niet op de helft van Engeland met een bal. Ze waren er één keer. Haaland kopte recht op de keeper van Engeland af. Dat was al een soort van waarschuwing. Want een minuut later krijgt aan de linkerkant Schelderup, de linker aanvaller, de bal. En die brengt de bal naar zijn rechter. En dan denkt iedereen, hij gaat de voorzet geven op Haaland. Dat is namelijk het gebruikelijke recept. En je zag aan de keeper van Engeland, die dacht dat ook. Maar Schelderup, die mikt die bal in de verre hoek, tegen de binnenkant van de paal, via het zijnetje binnen. En hij schiet dus Noorwegen op 1-0 tegen Engeland. En daar had niemand op gerekend gezien. Het beeld van de wedstrijd. Engeland heeft de bal en Noorwegen komt helemaal niet op de helft van Engeland. Dan is dit een verrassende tussenstand. Maar sinds die 1-0 is Noorwegen ineens wel onderdeel van deze wedstrijd geworden. Je ziet dat Engeland een beetje in de war is geraakt. 4 minuten officiële speeltijd nog in deze eerste helft. En Noorwegen leidt in Miami in deze kwartfinale tegen Engeland. 1-0 dankzij die fraaie goal, want dat was het, van Schelderup.

0: Serge Gainsbourg is dat met Ford Mustang.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, vannacht om 3 uur begint de kwartfinale Argentinië-Zwitserland op het wereldkampioenschap voetbal. En we dachten, laten wij er nou vast een poëtische wedstrijd van maken. Goedenavond, Ingmar Heidse, hij is onze huisdichter. Ingmar, vond je dit een leuke opdracht? Of dacht je, mijn god, wat nu?
2: Een wonderbaarlijke opdracht. Ja? Ik dacht inderdaad, wat nu? Van voetbal weet ik ook wel niks. Maar ik dacht wel, Argentinië en Zwitserland, dat zijn ongelijke leggers in de poëzie. Dat merk je bijvoorbeeld als je gaat kijken bij Poetry International op de website, waar je duizenden gedichten kan vinden. Daar heb ik 55 Argentijnse gedichten gevonden en 0 uit Zwitserland.
0: Dat kan niet.
2: 55-0 op de website van Poetry International. Dus en toen dacht ik ook van, ik ken ook geen enkele Zwitserse dichter. Terwijl Argentijnse dichters, ja, daar zitten een aantal grootheden tussen. Ik heb er echt in moeten duiken. Nou, is het niet zo erg. Ik dacht aanvankelijk van, ze zijn er helemaal niet. Dat is niet waar. Zwitserland heeft een hele rijke literaire traditie. Maar dat zit hem niet zo in de poëzie. Dat is meer Schiller met Willem Tell. En Rousseau komt er vandaan. En Johanna Spyri, die schreef Heidi. Maar niet zo heel veel dichters. Thomas Mann was een Zwitser. Karl Spitteler, die heeft nog de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen in 1919.
0: Oké.
2: Okay. Ja, de naam valt te weinig. Herman Hesse, wel. Die hebben we wel. Maar ik vond nog. Een van de redacteurs kwam met The Third Man aanzetten. Waarin Orson Welles zegt dat in Italië. Zuchtte 30 jaar onder de Borgia's. En wat leverde dat op? Michelangelo, Leonardo da Vinci en de Renaissance. Zwitserland. Broederliefde, 500 jaar democratie en vrede. En wat leverde dat op? De koekoeksklok.
0: Oké, en 0 gedichten hebben we?
2: En 0 gedichten? Nee. Ik heb toch wel wat dingen gevonden. Herman Hesse.
0: Ja,
2: wie kent het niet?
0: Nou, ik ken de Steppenwolf, maar geen gedichten.
2: Ja, precies, heeft hij toch gemaakt. Mooi vertaald door Koen Stassijns, dat is niet de minste. 'S nachts. Ik ben zo vaak ontwaakt, omdat ik dacht dat er een schip zeilt door de koele nacht. Het zoekt de zeeën op, vaart naar een strand, waarnaar in mij een warm verlangen brandt. Dat ergens in een onbevangen oord een helrood noorderlicht onmerkbaar gloort. Dat nu een vreemde vrouw op liefde uit het witte warme kussen in haar armen sluit. Dat iemand die mij dierbaar was als vriend, nu ver in zee een donker einde vindt. Dat moeder, die mij niet meer kent en dwaalt, misschien nu in haar slaap mijn naam herhaalt. Nou, dat is toch best mooi.
0: Nog toch best mooi. En was dat de enige of heb je nog een Zwitser?
2: Ik heb een wissel. Een Nederlander, dokter Anders P. was half Zwitser. Zijn vader was Zwitser, Heinz Polzer. De naam zegt het al. En hij heeft een lied, dat heet Sport en Spel, maar dat doe ik niet. Ik doe het mooiste gedicht dat ik van hem ken, dat heet Troostvogel. Wanneer je soms iets naars beleeft, je mag niet uitgaan door de regen, of slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft, als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren, je kwartje ergens is verloren, kortom, als je verdrietig bent, dan komt de vogel met een lied. Je hoort het, maar je ziet het niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Zolang er kinderen bestaan, is hij ze altijd komen troosten. In Doesburg of in het Verre Oosten, of waar hij ook naartoe moest gaan. De vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd. Is hij beeldschoon of erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid. In elk geval, hij meent het goed. Hoewel door alles wat hij doet, je kans hebt dat je noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet. Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet.
0: Nou, dat is anders prachtig. Prachtig.
2: Ja.
0: En hoe ziet je opstelling bij de Argentijnen eruit?
2: Ja, rooskleuriger. Ik heb eerst dat er voetballen ook vrouwen mee. Alejandra Pizarnik, ik kan dit niet goed uitspreken. Ontdekte ik echt tijdens deze zoektocht. En over de band van het Engels heb ik dit korte gedicht van haar vertaald. Tekens. Alles bedrijft de liefde met de stilte. Er was mij een stilte beloofd als vuur. Een huis van stilte. Maar plotseling is de tempel een circus en het licht de grote trom. En zoiets had ik nog nooit gelezen. Ik vond het zo mooi.
0: Ja.
2: Dus, nou ja.
0: En ook natuurlijk een hele grote klassiek monument. Ja, de grootste.
2: Ja. Nou. Hij werd blind, maar bestierde toch een bibliotheek. Werd zelfs directeur van de bibliotheek van Buenos Aires. Dat schijnt niet zo'n hele grote bibliotheek te zijn geweest.
0: Nee, daar is hij, ook weer, daar is hij ook weer ontslagen. Want,
2: is dat zo?
0: Ja, kritisch op de groente.
2: Oh, werkelijk?
0: Ja. Ach.
2: Oh jee, je zit wel beter in je Borges dan ik. Dat wist ik niet. Nou, wat ik nog wel vond, en dit vind ik wel heel omineus... dat hij zich op een gegeven moment is gaan verdiepen... het Oud-Engels en het Oud-Noors. Zeg je me daarvan? Dat is toch wel een soort...
0: Als Argentijn.
2: Als Argentijn, ja. Dat rijmt toch wel mooi in de tijd met de nu gaande wedstrijd. Zeg je me daarvan?
0: Nou.
2: Ik heb zijn mooiste gedicht, vind ik, bij me. Vertaald door Barbara van der Poel.
0: Ingmar, wacht even.
2: Is er nieuws?
0: Ja, er is nieuws namelijk. We schakelen even naar Miami, naar Frank Wielaert.
3: Ja, daar is het rust. En het is vlak voor rust nog even 1-1 geworden. Oh. Dus Engeland heeft een doelpunt gemaakt. Jude Bellingham, de man die om Harry Kane... de grote meneer van Engeland heen speelt. En Jude Bellingham is in zijn eentje ook een grote meneer. Dus Engeland heeft er een paar. En hij kwam het strafschopgebied in. En daar had Noorwegen even geen antwoord op. Zoals hij dat tegen Mexico ook twee keer deed. Zo scoorde hij dus nu de gelijkmaker tegen Noorwegen vlak voor rust. Kane maakte ook nog een doelpunt, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Dus zijn doelpunt echt tegen de rust aan. Dat ging niet door, maar we gaan wel rusten met twee doelpunten. Eerlijk verdeeld over Noorwegen en Engeland. Rust in Miami is 1-1.
0: Mooi, want hier zaten we helemaal niet in de rust. We zaten met Luis Borges, die dus als bibliothecaris werd ontslagen... omdat hij kritisch was geweest op een militaire regering. En toen werd vernederd omdat hij langs de deuren moest als ambtenaar.
2: Ach ja,
0: ja.
2: Het is nog steeds de grootste dichter.
0: Je hebt een prachtig gedicht van hem meegenomen.
2: De rechtvaardige. Een man die zijn tuin bewerkt zoals Voltaire wilde. Hij die erkentelijk is dat er op aarde muziek is. Hij die tot zijn plezier een etymologie ontdekt. Twee ambtenaren die in een café in Sur zwijgend zitten te schaken. De pottenbakker die een kleur en vorm bedenkt. De typograaf die deze bladzijde mooi opmaakt, al staat hij er misschien niet aan. Een vrouw en een man die de laatste terzetten lezen van zekere Canto. Hij die een slapend dier aait. Hij die in hem berokkend leed rechtvaardigt of rechtvaardigen wil. Hij die erkentelijk is dat er een Stevenson op aarde is. Hij die graag wil dat anderen gelijk hebben. Deze mensen, die elkaar niet kennen, redden onze wereld.
0: Ja, wat een wijze les ook voor vandaag.
2: Mooi, hè?
0: Maar je zei, of is het in het enthousiasme van deze wedstrijd... Argentinië-Zwitserland, dat je zegt... hij is de grootste dichter die er ooit geweest is? Of vind je dat ook
2: van Argentinië.
0: Of van Argentinië.
2: De grootste die ooit geweest is. Ja, dat is wel heel moeilijk.
0: Ja, ik schrok even. Ja,
2: ja dat is... En, overigens, ik ben sowieso erg over mijn theewater van die 1-1. Ik zeg sur, maar ik moet natuurlijk soer zeggen. Anders spreek ik de plaats hem heel verkeerd uit. En ik heb thuis een kwartier geoefend. Dan gaat het hier mis.
0: Het is je vergeven.
2: Ja, dank je wel.
0: Hebben we nog meer Argentijnen in de wedstrijd?
2: Ik heb Roberto Guarros, verticale poëzie. Dat is hele weirde poëzie, maar ik vind het heel mooi. Ik doe hem gewoon. Laat het over je heen komen. Het leven is een niet helemaal strak getrokken sjaal... waarvan de punten op de rug hangen. De kou zet gedachtepuntjes op het gezicht. Wij rollen wegen op en bewaren ze. Wij rollen woorden uit en gooien ze weg. Wij hebben lief en niet lief met hetzelfde gebaar. Intussen maakt de kou alles gelijk. En zelfs de punten van de sjaal verdwijnen.
0: Nou, inderdaad, gek en bijzonder.
2: Wonderbaarlijk, hè?
0: Hebben we tijd voor nog iets? We hadden al eventjes...
2: Ja, ik heb ook nog een Noor en een Engelsman bij me natuurlijk, voor de zekerheid.
0: Oh ja, voor nu, ja.
2: Voor nu, ja.
0: Heb je een klein dingetje, want we hebben nog eventjes...
2: Ik heb Dagen van Philip Larkin.
0: Oh, oké.
2: Mijn favoriet, wat mij betreft de grootste dichter van Engeland. Dagen. Waar zijn dagen voor? Dagen zijn waar...

0: Vertaald door Amy van Marken. Vlak achter je voet. Vlak achter je voet is de stilte het grootst. En er ligt een vreemde tederheid. Anders dan alles. Anders dan alles wat je kunt horen, kunt zien. Het zingen achter je schoen. Het licht achter je handen. Vlak achter je schouder. Dichterbij dan je denkt. Een vrede die je zelf niet kent. Waar de wereld zwijgt. Eén diep en kort moment. Als na een stille belofte uit een gesloten mond.
1: Nou, nu gaan we toch anders naar die wedstrijden kijken.
0: Anders ik wel.
1: Ja, en blijf jij vannacht op? Argentinië, Zwitserland? Nee, want je houdt niet van voetbal, zei je.
0: Ik ga naar Noorwegen, Engeland gewoon in bed. Okay. Morgen heb ik een feestje.
1: Ja, maar we moeten wel nog even inderdaad die tweede wedstrijd afwachten. Nou, dank je wel, Ingmar, dat je weer voor ons helemaal in de poëzie bent gedoken. Dit was het Oog voor vanavond. Zometeen nemen de collega's van Langs de Lijn die nemen de zender over voor de tweede helft van Engeland-Noorwegen. Morgen zit hier Kees Grimbergen. En voor nu of voor straks na de wedstrijd een hele goede nacht.

0: Radio 1.
1: Morgen op de perstribune van Max. Misdaadjournalist Jan Meijers over zijn fascinatie voor het criminele milieu.
2: Kijk, dat is altijd met misdaad. Het heeft ook een entertainmentkant, zeg maar.
1: En de makers van de jubilerende wielerpodcast De Rode Lantaarn. Benja Bruining.
3: Heel saai om dit podium te voorspellen, want ja, het wordt gewoon Pogi Vingegaard.
1: En Jonne Cerise.
4: Ja, Pogi heeft ook heel lang fun factor gehad, maar ik ben er nu gewoon wel klaar mee. Dan kan hij nog zo'n blonde stoot zijn.
1: Margreet Rijntjes in gesprek met Jan Meijers, Benja Bruining en Jonne Cerise. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouden.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: eBoekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de

0: Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort.

0: Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de